en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Voilà, ze. We hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de solden, mijn schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
13: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
14: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
13: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
0: Nostalgie. Hey, goedemorgen. Er mag al eens een ijsblokje meer in je glas vandaag. Niet alleen vandaag, meer dan één ijsblokje trouwens. Nee, mijn kop koffie, nee, dat moet ik niet hebben. Alhoewel, dat is een specialiteit in veel tearooms, hè? Café Frappé. Your golden. Het nieuws van 7 uur krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Als je vandaag met de trein reist, check dan eerst de app of de website van de NMBS. Want er rijden zo'n 100 treinen minder door de hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en dat vinden ze bij de spoorwegen onverantwoord om daar mensen mee te laten sporen. Toch vragen ze aan de reizigers die de trein wel nemen om genoeg water mee te nemen en de spitsuren te vermijden. En als je naar Nederland moet, houd dan ook rekening met vertragingen door een treinstaking bij onze noorderburen. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil bij ons tot 525 banen schrappen. En dat gaat van chauffeurs over pakjesorteerders tot douanemedewerkers. De directie maakte dat bekend tijdens een ondernemingsraad, bevestigen de vakbonden. Bij UPS werken zo'n 800 mensen, de meeste in de vestiging in Diegem in Vlaams-Brabant. Daarnaast is er een distributiecentrum in Lumme, Limburg. De vakbonden denken dat de ontslagen er komen omdat de Amerikaanse UPS-directie vaste contracten wil vervangen door goedkopere freelancers. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond Oezbekistan verslagen met 5-0, onder meer door 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo, die eindelijk zijn duivels ontbond en bepalend was voor zijn ploeg. Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk na een toch wel teleurstellende wedstrijd. En Kroatië won afgelopen nacht met het kleinste verschil van Panama, het werd daar 0-1. En Colombia klopte vanmorgen Congo ook al met 1-0. En ik eindig met nieuws van bij onze VRT-collega's, want presentator Ben Krabbe die stopt met het populaire spelprogramma Blokken. Sven De Leijer wordt de nieuwe presentator vanaf september volgend jaar. Je kent hem ongetwijfeld van het jaaroverzicht Vrede op Aarde op VRT of van Hotel Romantiek op Play. Daarmee komt na ruim 30 jaar meer dan 7000 afleveringen een einde aan het televisiehuwelijk tussen Ben Krabbe en toch wel zijn programma Blokken. Heel veel zon vandaag, ik hoef het je niet te vertellen. Tropische maxima, ook dat weet je al. 33 graden aan zee tot 37 op andere plaatsen. Ook morgen, tot en met zondag, schijnt die zon als nooit tevoren. Het wordt ook nog wat warmer, tot 39 graden. In het weekend kunnen warmteonweters wel voor wat verkoeling zorgen.
0: 31 kilometer file op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer. Ja, dat valt reuze mee hoor. Een hele zachte aanloop van de ochtendspits, zo zal ik het noemen. Maar ja, het is woensdag, het is altijd wat rustiger. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek verlies je 16 minuten vanaf Sint-Niklaas-Centrum. En op de E429 Doornik-Brussel 10 minuten vanaf Tubeke tot Nijverse-Steenweg. Andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 8 minuten. En dat zijn er niet veel dus.
14: Good Morning Show
13: met Johan Henneman.

Af en toe gebeurt het. Meer dan je denkt, dan worden van die heerlijke classics uit een andere tijdsperiode, uit de 70s bijvoorbeeld, herontdekt. En dat is zeker het geval met deze Billy Swan, hoor je vaak in een reclamespotje van Proximus, dacht ik. Deze I Can Help, het is 7 over 7. Welkom in de Good Morning Show. Blijf gerust zitten. Geniet van het ontbijt. Geniet van Phil Collins straks met Against All Odds. Wat een romantiek hier, hè. En T-Rex komt er ook al aan met Hot Love. Sam & Dave nu.

0: En nog eens allemaal tezamen. Zo gaan ze nog wel even door, die van T-Rex, Hot Love. Ja, we kijken niet op een graadje meer of een graadje minder. Op een graadje meer in dit geval. De zon, daar zit gewoon geen rem op deze dagen. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ik denk dat remmen defect zijn van de zon, hè. Ja. Ja, het wordt weer een warme dag, hè.
1: Ja, we staan misschien wel aan het begin van een dubbele hittegolf, want we hadden de afgelopen dagen al een hittegolf. Maar ook de komende 4 tot 5 dagen blijven die temperaturen ruim boven 25 en 30 graden. En dus ook vandaag veel zon, 30 graden aan zee, 36 tot 37 in het binnenland. De kansen op een warmte-onweersbui, die zijn er, maar die zijn wel heel klein, misschien maar 5% of zo. Dus dat stelt allemaal niet veel voor.
0: Ja, een verfrissende douche, daar moeten we precies ook niet op rekenen vandaag. En de komende dagen zit daar verkoeling in, zie je dat?
1: Nee. Ongezien in Vlaanderen en helemaal zeker in de maand juni. Zo vroeg al in de zomer. Morgen veel zon, 37 graden. Vrijdag veel zon, 39 graden. Zaterdag opnieuw veel zon, net weliswaar wat wolken, 35 graden. En dan heb ik het nog niet eens over de nachttemperaturen. Recordwarm wordt het in de nacht van donderdag op vrijdag. Of vrijdag op zaterdag met dan minima rond 26 graden. Dat is dus 5 graden warmer dan de normale dagtemperaturen.
0: Ja. Minima, dat klinkt wel heel raar natuurlijk, van 25 à 26 graden. Oké, maar het is gewoon zo. We gaan er ons doorworstelen. We gaan zweten, ook s'nachts. We gaan eerst zien dat we de dag doorkomen. En met veel water natuurlijk, hè, want dat moet je zeker doen. Je dorstlessen. Erwin, ik hoor jou morgen terug. Tot dan, hè.

0: Ik drink mijn koffie het liefst zwart. Nee, geen melk, geen suiker. De searches die zouden er wel een zoetje in doen. Sweets for my sweet, die staat straks klaar in de Good Morning Show. Het is 7:45. Goedemorgen.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

In de jaren 70 waren er nog veel cafeetjes in die buurt. Hè? En ook in de Rue de Boucher tegenwoordig alleen maar restaurants. Maar je kan er wel nog echt lekkere mosselen met friet eten.

0: Ook vandaag vanaf 9 uur jouw feest van de 70s met de 70s top 1000. En die 70s top 1000 wordt gekleurd met heel veel heerlijke Eurovisie Songfestival herinneringen. Zoals dat nummer waarmee Nederland won halfweg de jaren 70. Dinge Dong straks staat voor straks klaar. Het is 7:40 de hoofdpunten van het nieuws nu.
1: Goedemorgen. Busmaatschappij Tros Beijaard komt amper een maand na het dodelijk ongeval in Bughout in Oost-Vlaanderen opnieuw in opspraak, want het ontsloeg een van zijn chauffeurs omdat hij te veel gedronken had. Hij was onderweg met een groep schoolkinderen toen hij positief blies bij een alcoholcontrole tussen 0,2 en 0,5 promille, te veel voor een professionele chauffeur. De Vlaamse regering wil de regionale luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk een pak minder subsidiëren. Sluitingen zijn niet aan de orde, maar welke toekomst die regionale vlieghavens nog hebben, is onduidelijk. Want ondanks miljoenen steun van Vlaanderen maken Antwerpen, Kortrijk en Oostende verlies. En op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond Oezbekistan verslagen met 5-0. Onder meer door twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk na een teleurstellende wedstrijd. En Kroatië won afgelopen nacht met het kleinste verschil van Panama. Het werd daar 0-1. En ook Colombia klopte vanmorgen Congo met de kleinste score 1-0. Heel veel zon vandaag, een tropische maxima van 33 graden aan zee tot 37 op andere plaatsen. Ook morgen tot en met zondag schijnt de zon als nooit tevoren. Het wordt ook nog wat warmer tot 39 graden. In het weekend kunnen warmte-onweders wel voor wat verkoeling zorgen.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Flitsmeister heeft 56 kilometer file geteld. De vertragingen van 10 minuten en meer op D40 Brussel-Gent. De kwartier trager van Erpenmeren tot Merelbeke. Op D429 Doornik-Brussel ook 15 minuten erbij. Van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. 13 minuten extra op D19 Mechelen-Brussel. Van Sems tot Machelen. En 12 minuten erbij op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Vanaf Sint-Niklaas-Centrum. Ook 12 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En de andere vertragingen tussen de 3 en de 8 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Ik keek vanochtend vroeg naar mijn auto en ik dacht, die heeft een beurt nodig. Straks naar de car wash, straks gaan we dat hier ook doen bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show met Rolls Royce. Het is 9:08.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.

Dat is ook een hele aardige classic om je dag mee te beginnen, hè? Met Daydream Believer van The Monkees. Het is wel schrikken als je soms het nieuws opendoet, 's ochtends op je laptop, op je gsm. Dat is schrikken, zeker als er zo van die vertrouwde dingen gaan verdwijnen. En een van die heel vertrouwde dingen, een van de populairste programma's op televisie, is nog altijd Blokken. Dat is trouwens bezig aan zijn 32e seizoen met Ben Krabbe. De finale week die loopt deze week. Maar Ben gaat de stekker uittrekken uit Blokken. Hij stopt ermee. Eind volgend seizoen, halfweg 2027, vanaf september 2027 komt er een nieuwe presentator van Blokken en dat is Sven de Leijer. En Ben Krabbe heeft ondertussen al bijna 7000 keer Blokken gepresenteerd. Bijna 9000 kandidaten kwamen er langs. Een 250.000 quizvragen. En er vielen bijna 400.000 blokjes. Dat kan tellen. Maar Ben heeft dat heel goed gedaan. Ja, had nog jaren kunnen doorgaan volgens mij. Hier is Rolls Royce.

Die hebben ook dikke hits gehad, behalve Weekend, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Die ga ik straks draaien. Het is 6:45. En in de Good Morning Show maken we tijd voor de kranten. Die zitten ook elke ochtend in onze brievenbus. We overlopen de titels op de voorpagina, het nieuwsblad en het wordt nog warmer, titelt de krant. Crèches gaan na de middag al dicht, warmste nacht ooit op komst en overheid grijpt nog niet in na hittealarm. Dat zijn de bijtitels over dat hoofdartikel op de voorpagina. Dan Cristiano Ronaldo met een foto op die voorpagina van het nieuwsblad. Cristiano Ronaldo veegt twijfels weg met 2 goals. Dat was tegen Oezbekistan. Portugal won met 5-0. En Vitor Bruno, nieuwe coach van Anderlecht. Ze blijven daar in voetbalsfeer bij het nieuwsblad. Het laatste nieuws dan. Stroomprijs breekt alle records. Piek door hitte meer dan 1000 euro per megawattuur. Chauffeur schoolbus Tros Beijaard plaatst positief. Dat is die busmaatschappij die heel erg slecht in het nieuws, in het dramatische nieuws kwam met dat zware ongeval in Buggenhout. En Ronaldo kan nog scoren. I'm back. De standaard dan. Volgens ethisch comité gaat Van den Broeke te snel met afschaffing donoranonimiteit. Eerste festivals zetten alle tentzeilen bij om hitte in te dijken. En Oekraïns eerbetoon aan barbaars leger uit Tweede Wereldoorlog zet kwaad bloed bij Polen. De morgen dan. Belgische marine pakt uit met hoogtechnologische mijnenjager wereldtop. Zo noemen ze het bij de Belgische marine. En we zijn klaar voor alweer een hete nacht, staat op de voorpagina van de morgen. Gazet van Antwerpen dan, hittegolf en het wordt nog warmer. Antwerpse meteorologen zijn bezorgd. We gaan los over 35 graden, zo zeggen ze. En hij kan niet achterblijven, ook Ronaldo scoort op WK. Belang van Limburg tenslotte. Pakjesdienst UPS schrapt 525 jobs in België. Het debuut van Jada Lynch. En dat is in het basketbal. En Jada is de dochter van Kim Kleisters. Ja, een grotere bal gaat ze gebruiken, dat is wel duidelijk. En te warm op café te gaan en het wordt nog warmer. En je ziet daar een werkloze cafébaas in staan aan de tapkraan. Maar ik kan me dat voorstellen dat je niet zoveel zin hebt om overdag op café te gaan zitten. Maar s'avonds, als wat goed.

Natuurlijk heb jij eraan gedacht aan die grote hits uit de lage landen, aan die grote hits uit de 70s, als je gestemd hebt voor de 70s top 1000. Ja, daar gaan we straks weer aan beginnen om 9 uur. We gaan gewoon voort aftellen met schitterende muziek een hele dag lang. En dan denk je niet aan het feit dat het te heet is. Dan denk je gewoon aan muziek en dan reis je terug naar al die mooie dingen die je beleefde in de 70s. Straks vanaf 9 uur na de Good Morning Show natuurlijk. Met Jimmy Ruffin. What becomes of...

0: Een nummer dat je altijd is bijgebleven, zeker als je de 70s hebt meegemaakt. En daarna ook natuurlijk is die grote hit van The Rubettes, Sugar Baby Love. Die staat klaar voor na het nieuws.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
8: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
0: Ik heb er zo een idee van wat momenteel de best verkochte producten in de winkel zijn. Ik denk, hè, ventilatoren, ja, airco's, van die mobiele reuzentoestellen die je overal kan plaatsen. Ja, en ook ijsjes. Your golden years. Dit is de Good Morning Show. En het nieuws van 8 uur krijg je van Bart van Langenoven.
9: Goedemorgen. Als je vandaag de trein neemt, check dan zeker eerst de app of website van de NMBS. Want er rijden zo'n 100 treinen minder door de hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en dat vinden ze bij de spoorwegen onverantwoord om daar mensen mee te laten sporen. Toch vragen ze aan de reizigers die de trein wel nemen om genoeg water mee te nemen en de spitsuren proberen te vermijden. En als je naar Nederland moet, houd dan rekening met vertragingen door een treinstaking bij onze noorderburen. Ook kinderdagverblijven sluiten vroeger dan gewoonlijk vandaag bij Helan zelfs 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur deze middag. Het gaat dan om crèches waar de temperatuur stijgt tot wel 30 graden. En dat is te hoog om de veiligheid van de jonge kinderen te garanderen. Het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil bij ons tot 525 banen schrappen. En dat gaat van chauffeurs over pakjesorteerders tot douanemedewerkers. De directie maakte dat bekend tijdens een ondernemingsraad. Bij UPS werken zo'n 800 mensen, de meeste in de vestiging in Diegem in Vlaams-Brabant. Daarnaast is er een distributiecentrum in Lommen in Limburg. De vakbonden denken dat de ontslagen er komen, omdat de Amerikaanse UPS-directie vaste contracten wil vervangen door goedkopere freelancers. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond Oezbekistan verslagen met 5-0, onder meer door 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo, die eindelijk zijn duivels ontbond en bepalend was voor zijn ploeg. Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk na een teleurstellende wedstrijd en Kroatië won afgelopen nacht met het kleinste verschil van Panama. Het werd dan 0-1 en Colombia klopte Congo ook met de kleinste score 1-0. En ik eindig met nieuws van bij onze VRT-collega's, want presentator Ben Krabbe die stopt met het populaire spelprogramma Blokken. Dat nieuws is ook bevestigd. En Sven De Leijer wordt de nieuwe presentator vanaf september volgend jaar. Je kent hem ongetwijfeld van het jaaroverzicht Vrede op Aarde op VRT of van Hotel Romantiek op Play. En daarmee komt na ruim 30 jaar meer dan 7000 afleveringen een einde aan het tv-huwelijk tussen Ben Krabbe en toch wel zijn programma Blokken. Heel veel zon vandaag. Tropische maxima van 33 graden aan zee tot 37 op andere plaatsen. En ook morgen, tot en met zondag, schijnt de zon als nooit tevoren. Het wordt ook nog wat warmer tot 39, plaatselijk 40 graden. In het weekend kunnen warmteonweders wel voor wat verkoeling zorgen.
0: Dankjewel Bart. Tot straks. 8:30 ben je er weer met de hoofdpunten van het nieuws. 95 kilometer file, meldt Flitsmeister. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Sint-Niklaas-Gent. 3 kwartier file rijden vanaf Maasmunster tot Beervelde op de E19 Mechelen-Brussel. 18 minuten trager van Zemst tot Machelen. Plus 16 minuten op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek vanaf Sint-Niklaas-Centrum op de E40 Brussel-Gent. 1 kwartier erbij van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de E429 Doornik-Brussel tel je er ook 1 kwartier bij van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Op de binnenring rond Brussel ook een kwartier. Van Strombeek, Bever tot Machelen, Woluwelaan. 11 minuten erbij. Op de A12 Boom Antwerpen. Van Boom tot Kleidalaan, Kontekse Steenweg. Op de E40 Luik Brussel ook 11 minuten trager. Van Bertem tot Sint-Stevens, Woluwe. En 10 minuten mag je erbij tellen ook op de E313 Lumme Antwerpen. Van Masshoven tot Wommelgem. Andere vertragingen maximaal 9 minuten.
10: Good Morning Show
8: met Johan Henneman.

wie momenteel aan het wandelen is met oortjes en luistert naar Nostalgie Plus via de Nostalgie-app bijvoorbeeld, die wordt een stuk vrolijker en die is aan het meezingen. Je moet er maar eens op letten als je straks naar buiten gaat. Ja, niet te lang wachten, want het gaat warm worden om te wandelen of te joggen natuurlijk. Sugar Baby Love van de Rubettes. En zo zit je weer in de Good Morning Show. Het is 7:30 over 8. Mag ik straks liever John Fogerty op je dos laten? Ja, dan heb ik het over CCR met Bad Moon Rising na deze twee. Yeah.

0: meid, je komt er best, je hebt zoveel talent.
1: Talent, maar dat tikkeltje geluk, dat ontbrak voor Annelies uit Zels van Gent in Zeeland, wist Lobby Neefs. Ik lees overal dat de prijs van een vat olie weer gezakt is onder de $76 per vat. Maar aan de pomp, ja, daar merk je voorlopig weinig van. Ja, dat zou ook mogen zeggen, die prijs voor een litertje diesel of een litertje benzine. 7:15. Blij dat je luistert naar de Good Morning Show met Xie.

0: hoor ze graag, de iconische, de legendarische stemmen uit de jaren 70. Barry White is zeker zo iemand. Maar ik ga iemand anders draaien straks in de Good Morning Show. Lou Rawls en See You When I Get There, die staat ook op het programma.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen na.
4: Ah, wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

De grootste hits van de 70s, de mooiste herinneringen, de meest fantastische platen, die hoor je in de 70s top 7000. Straks in jouw feest van de 70s vanaf 9 uur. En je kan de lijst inkijken. Je kan ook eens zien waar jouw favorieten terechtgekomen zijn via nostalgie.plus. Dit is zwoel, broeierig, sensueel, verleidelijk. Kortom, een heerlijk zomersnummer. Het is er een van Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor.

0: Het is onwaarschijnlijk hoeveel hits er gemaakt zijn waarin de zon de hoofdrol speelt. Ook in de 70s. Terry Jacks bijvoorbeeld met Seasons in the Sun. Daar kan je naar luisteren. Als je blijft hangen hier bij de Good Morning Show. Het is 8:58. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je van Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. De postbode die bij jou thuis of in je bedrijf de bakjes brengt, die ken je binnenkort persoonlijk bij naam. Want in de app van BPost kan je straks zien wie precies met je pakje onderweg is. Na een proefproject in Oostende aan Zee reageerden de mensen zo enthousiast op die naamsbekendheid dat BPost het nu uitrolt in heel ons land om de band tussen postbodes en klanten te versterken. Busmaatschappij Tros Beijaard komt amper één maand na het dodelijk ongeval in Bughout in Oost-Vlaanderen opnieuw in opspraak, want het ontsloeg een van zijn chauffeurs omdat hij te veel gedronken had. Hij was onderweg met een groep schoolkinderen toen hij positief blies bij een alcoholcontrole tussen 0,2 en 0,5 promille, te veel, ook voor een professionele chauffeur. De Vlaamse regering wil de regionale luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk een pak minder subsidiëren. Sluiting is er niet aan de orde, maar welke toekomst die regionale vlieghavens nog hebben, dat is onduidelijk. Want ondanks miljoenensteun van Vlaanderen maken de luchthavens van Antwerpen, Kortrijk en Oostende nog altijd verlies. Tot en met zondag, zonnig en tropisch zomerweer, maximaal tot 39 graden. Aan zee altijd iets minder heet. En tijdens het weekend kans op warmte-onweders. Vanaf maandag blijft het wel zonnig, maar het wordt minder warm, zo rond 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 94 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer. Er is een ongeval gebeurd op de E17 Sint-Niklaas Gent ter hoogte van Beervelde. En daardoor verlies je een uur vanaf Sint-Niklaas West. Op de E314 Lummeleuven tel je er 23 minuten bij. Van Aarschot tot Holsbeek en plus 23 minuten ook op de N16 Sint-Niklaas Willebroek. Vanaf Sint-Niklaas Centrum 18 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan een kwartier trager op de A12 Boom Antwerpen. Van Aartselaar tot Willerijk. Er komt 14 minuten bij op de E313 Lummen-Antwerpen van Massenhoven tot Lommelgem. 12 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woerden. 11 minuten erbij op de A12 Boom-Brussel van Londerzeel Industrie tot het domein Levendalen. En de andere vertragingen liggen ergens tussen de 3 en de 9 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Je kan er van op aan, er komt nog meer zon aan in de lijst. In de 70's top 1000 vanaf 9 uur. Jouw feest van de 70's met Leen. Nog meer platen met zon in. Ook in de poptops met Mammy Blue. Vind ik ook een hele zonnige. Is een van mijn vroegste muzikale herinneringen. Ja, ik was rond 10 jaar denk ik op dat moment. Dat klopt nog helemaal. Ik mocht nog niet aan de radio komen. Maar voor dat nummer mocht mijn moeder de radio wat luider zetten. Voor de poptops en Mammy Blue. Na de beurt zo meteen.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

Je hebt het vandaag wellicht ook al opgevangen. Je postbode gaat een naam krijgen. Ja, die naam heeft hij al lang. Alleen ken je die niet meer, want 8 op 10 mensen kent de voornaam van zijn postbode niet. En dat is heel erg veel, want de postbode is wel heel belangrijk, komt bijna alle dagen aan huis. Maar het is een wat anonieme job geworden, zeker met de pakjes die worden besteld online. Daar komt geen mens aan te pas, bij wijze van spreken. Zeker geen naam. En ook die van de postbode, die ken je dan niet. Maar ik weet hoe mijn postbode heet. Echt waar, dat is Frank. En Frank die zorgt al jaren ervoor dat de brieven en de pakjes hier tijdig, al dan niet, op een veilige plaats worden afgezet. Of in de brievenbus worden gestopt, afhankelijk van de grootte. En ik ben niet de enige die Frank hier kent, want iedereen kent hem wel. Kijk, het krijgt toch altijd een attentie met het nieuwjaar van mij. Maar in de jaren 70 kende ik ook wel de postbode. Hè. Iedereen kende die mens gewoon van jong tot oud. Dat was Gustaaf. Al zeiden wij allemaal Stafke. En Stafke had altijd tijd om eens binnen te komen. Voor een druppel. En voor een fooi, als het bijvoorbeeld pensioenuitbetaling was. Ja, dat hoorde er allemaal bij. Maar ja, nu bijna niemand nog zijn postbode kent, is dat een probleem geworden. Vinden ze ook bij B-Post en kan altijd wat sympathieker. Postbode komt dan dichter bij de mens als je naam krijgt. Kent ze dus. En wat gaan ze nu doen bij B-Post? Wel, ze hebben een proefproject gehad in Oostende. Daar is zeer positief op gereageerd. Niet alleen bij de postbodes, maar ook bij de mensen. En die kennen voortaan al de naam in dat proefproject in Oostende, dat is Erik. Maar ze gaan dat uitrollen over het hele land. Dus binnenkort, als B-Post onderweg is met je pakje, zal je weten wie er precies met dat pakje onderweg is naar jou. Is dat John? Is dat Freddy? Of is dat Jan? Het kan allemaal, maar je gaat het weten. En de postbode, die heeft dan meteen een gezicht en een naam. En ik vind dat maar goed ook, dat die oude gewoontes, ja, oud, wat is oud natuurlijk, dat die gewoontes uit de jaren 60 en 70, dat gewoon allemaal terugkomt.

Ben jij ook zo'n facebase? Een facebase dat helemaal uit de bol gaat op heerlijke discomuziek of op stevige rock? En kan genieten van een romantische slow uit de 70s? Wel, dan moet je blijven luisteren. Seb staat klaar, Michel en Leen. Met jouw feest van de 70s, 70s tot 1000, zometeen. ABC nog.

0: maken we bij La Perre alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
1: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
2: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
1: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
3: Een zeer goedemorgen iedereen. Iedereen een klein beetje geslapen. En heb je warm genoeg? Kunt u verwarmen? Dat is het mopje deze dagen. Hè. Flauw, hè. In elk geval niet ideaal. En wat gebeurt er hier? Tja, tja, tja, tja, tja. Het nieuws dan maar, dat krijgen we van Bart van Langenhoven.
4: Een goedemorgen. Tot zondag geldt code oranje voor de hitte bij ons, net als de alarmfase voor ozon. Volksgezondheid vraagt aan ons ook om zeker extra op kwetsbare mensen te letten. Drink ook genoeg water en doe niet te veel inspanningen dus. Vooral oudere en jongere kinderen moeten extra oppassen in deze zotte warmte, door binnen te blijven natuurlijk tijdens de warmste uren en het huis goed af te koelen. Sommige scholen zijn ook dicht en bij Heeland sluit 1 op de 3 crèches vanmiddag om 12 uur al. En de NBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en hittegevoelig zijn. De postbode die bij jou thuis of in je bedrijf de pakjes brengt, die ken je binnenkort bij naam, want in de app bij Bpost van Bpost kan je straks zien wie met je pakje onderweg is. Na een proefproject in Oostende aan Zee reageerden de mensen zo enthousiast op die naamsbekendheid dat Bpost het nu uitrolt in heel ons land om de band tussen postbodes en klanten te versterken. Uit onderzoek bleek dat 8 op de 10 de voornaam van een postbode niet kennen, terwijl bijna 6 op de 10 dat wel willen. Een busmaatschappij Tros Beijaard komt amper een maand na het dodelijk ongeval in Bughout in Oost-Vlaanderen opnieuw weer opspraak, want het ontsloeg een van zijn chauffeurs omdat hij te veel gedronken had. De man was onderweg met een groep schoolkinderen toen hij positief blies bij een alcoholcontrole, tussen 0,2 en 0,5 promille, en dat is ook voor een professionele chauffeur te veel natuurlijk, ook al zei hij dat hij maar 1 glas wijn had gedronken. Tot en met zondag, zonnig en tropisch zomerweer met maxima tot 39, plaatselijk 40 graden. Aan zee iets minder heet en tijdens het weekend kans op warmte-onweders. Vanaf maandag blijft het zonnig, maar wordt het minder warm, zo rond 27 graden.
3: Oelala. Dat wordt een Friese aandoen. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je bijna een half uur van Lokeren tot Gentbrugge. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 25 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Brusselse binnenring verlies je 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. E40 Brussel-Gent, een kwartier verlies van Erpenmeren tot Merelbeke. E19 Mechelen-Brussel, ook een kwartier verlies van Zems tot Machelen. E17 Sint-Niklaas-Gent. Gent verlies je 10 minuten van Sint-Niklaas-West tot Waasmunster. Op de E40 Luik-Brussel 10 minuten verlies van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. E313 Randst-Antwerpen 10 minuten van Randst tot Antwerpen-Oost. En de E429 Doornik-Brussel, daar verlies je 10 minuten ook van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Brusselse buitenring 10 minuten verlies van Ter Hulpe tot de Vierarmentunnel in Tervuren. C'est parti!
2: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
5: Nostalgie Plus.
2: Nummer 288.

van haar man Bono verlost. Gypsies, Tramps en Thieves, dat was Cher. Elton John is twee keer, of heeft twee keer zijn afscheidstournee gedaan. Dat weten we allemaal. Ik weet niet meer waarom die eerste keer niet doorging. Corona zat er voor iets tussen, maar ook hij kon niet echt afscheid nemen. Dus twee keer een afscheidstournee. En beide keren noemde hij die de Farewell Yellow Brick Road Tour. Om maar te zeggen dat hij de song zeer belangrijk vindt in zijn leven, in zijn repertoire en voor zijn hele oeuvre eigenlijk. Nochtans, als je 53 jaar oud bent, dan word je een beetje weemoedig natuurlijk. Nummer 4 van de 9 Elton John songs is Goodbye Yellow Brick Road.

0: inderdaad een weemoedig liedje. Hè. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Een plaatje hoger staat een man die het in een Franse top tot de top 10 zou brengen, vermoed ik. In een 70s top is dat nummer 286. Het is een heetje voor Yvonne, die erop gestemd heeft. Ze stuurt mij ook een berichtje. Ik ben heel blij met alle Franse chansons die in deze 70s top 1000 staan, zegt ze. Maar Michel Delpech heeft een speciale plaats in mijn muzikale hart. Het was mijn eerste singeltje. En raad eens, ik heb het nog altijd. En ik heb ook nog altijd een plaat te draaien. Dus mijn kleinkinderen vragen er soms naar. En dan leg ik dat op. Alleen al dat opleggen, zegt ze, dat vinden ze fantastisch natuurlijk. Met die naald die daarop komt. En dan zingen wij samen dit liedje hier. Pour un flirt avec toi. En dan leren we zo een beetje Frans ook. Mooie keuze, mooi verhaal. Dankjewel, Yvonne.

0: mochten nog net meedoen met deze 70's Top 1000.
1: Straks in de 70's Top 1000.
0: Iemand vroeg mij onlangs om dit liedje eens te draaien. Hij miste het. Wel, kijk eens aan. Daarvoor hebben we natuurlijk een 70's Top 1000. Que Sara van José Feliciano. Die komt eraan, hoor. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. En van de hele kant van het decennium naar de andere kant met deze ballad van Alice Cooper uit 1979, ook voor zometeen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu VIP-zolde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Doe, doe,
10: doe. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
11: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
10: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
1: De 70's Top 1000.
12: Top 1000.
1: Nostalgie Plus.
13: Nummer 284. Hi.

0: Veel weemoediger kan ik eens niet opdienen vandaag dan deze Que Sera van José Feliciano. Zo kom een beetje die warme nacht van ons af te schudden. En dan, als ik Alice Cooper zeg, dan zou je denken, ja, dat is hier van het ene uiterste in het andere. Maar nee, zondag stond hij nog op Graspop. En dat is niet het enige metalfestival voor Alice Cooper deze zomer. Hij gaat ook nog naar een festival in Denemarken, zag ik, met de naam Copenhell. Wat een topnaam is dat voor een metalfestival, hè? Die Denen, het zijn guitige Vikings. Staan niet op het WK voetbal zeker, hè? Het zijn de Noren die daar de Vikings uithalen. Zou hij op zo'n metalfestival ook deze ballad spelen? Is er iemand die dat weet?
1: De 70s Top 1000.

Ik denk niet dat dat op de setlist staat als je op een metal meeting staat. Ik ben eens via onze vriend ChatGPT, die weet dat allemaal tegenwoordig, naar de setlist van Alice Cooper gaan kijken op Graspop. En die Are You Gonna See Me Now? Nee, die staat er niet op, voor zover ChatGPT juist is natuurlijk. Voor Sofia is het gedaan met stofzuigen, zegt ze. Nu afkoelen. Ja, het is wel het uur van de dag om te stoppen met inspanningen doen. Voor wie dat kan natuurlijk, want dat gaat niet voor iedereen. Voor al de rest veel moed toegewenst en toch voorzichtig zijn, want die hitte, ja, dat kan de mens moet opletten en genoeg drinken, hydrateren in het leven, altijd belangrijk. We gaan naar ergens, het Pajottenland was hij zeker, hè? Paul Severs, denk het wel.

0: Voor we de hemelpoorten binnen gaan en voor we het hebben over die vrouw in dat lange zwarte kleed. Een van mijn absolute favorieten in deze 70s top 1000. Eerst eens even kijken hoe het op de weg zit. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je nog altijd 40 minuten van Lokeren tot Gentbrugge. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Een kwartier van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan op de A12 Boom-Antwerpen. 10 minuten verlies van Aartselaar tot Wilrijk. E19 Mechelen-Brussel. Ook 10 minuten van Zemst tot Machelen. Brusselse binnenring 10 minuten van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo. E429 Doornik-Brussel. 10 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Brusselse binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde-Dansaertlaan tot in Jette. En hier is ze, die vrouw in dat lange zwarte kleed.
1: De 70s top 1000.
2: Nummer 280.

0: zegt er dat dit een lang kleed was. Het was een lange vrouw in een zwart kleed. En het is niet de laatste die we gaan horen van de Hollies. The Breath That I Take, Every Breath That I Take. Die staat er nog in, die staat zelfs in de top 100. Wat die top 100 is, hoe die eruit ziet, dat is nog één groot staatsgeheim. Vandaag en morgen, vrijdagochtend, dan zwieren we die online en dan kan je alles eens goed bestuderen. Kan je natuurlijk ook nog altijd die top 20 samenstellen, dat kan ook nog altijd. Dus, maar je kan het ook vandaag doen, hè. Ga even naar onze site nostalgie.plus en bekijk daar die laatste 20, die zie je wel. En hoe moeten die er volgens jou uitzien? Wat moet er op nummer 1 staan? Op onze site verwachten we jou en vooral jouw stem.
1: Straks in de 70's Top 1000.
0: Met vogeltjes die... die niet zo hoog kunnen gaan als Minnie Riperton. Dat is voor zometeen.

0: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Het is Amazon Prime.

0: zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s Top 1000.
2: Top 1000.
1: Nostalgie Plus.
2: Nummer 279.

0: dat zal toch wel het meest lieflijke liedje zijn van heel deze 70s Top 1000. Komt van Minnie Riperton, Lovin' Me.
1: De 70s Top 1000.
0: Am komt nog even terug op de Kesara van José Feliciano. Zij was het die een tijdje geleden vroeg om dat eens te draaien. Je bent een schat, kijk. Oh, Am, daarvoor doe ik het allemaal. En Didier tikt mij op de vingers, trekt aan mijn oren. Leentje de Hollies is The Air That I Breathe. Ik verwarde het met de Police Song. Het is de warmte, we kunnen het allemaal op de warmte steken. Dankjewel Didier. Lena die stuurt mij een berichtje. Die is Lena, jawel Lena. Die is vorige maand naar ABBA The Voyage geweest in Londen. Met het hele gezin, ook de tienerkinderen zijn meegekregen of kreeg ze mee. Dat is natuurlijk een dure affaire, zegt ze. Londen sowieso. En tickets voor het concert, ja, ook niet goedkoop. Maar wat een ervaring, wat een ervaring. Iedereen vond het de max. Ook die tienerkinderen lang. Ja, hoe lang is dat al aan de gang? Ik denk een jaar of 4, 5 zeker, die ABBA The Voyage. En tot hoe lang gaat dat duren? Ik doe een voorspelling. Tot het einde der tijden. Het zal het laatste zijn wat er van deze planeet overblijft. De ABBA On Voyage Dome. En het voordeel is, tickets zijn altijd beschikbaar. Men is gaan loeren, zelfs voor morgen en dit weekend. Maar ik stel voor dat je wacht tot na deze top. En tot het misschien iets minder warm is. Thank You for the Music van ABBA zometeen. En daarna een song die het doemscenario voor de radio voorspelde met de

Alive and kicking, dat zijn we na al die jaren nog. Video Killed the Radio Star. Twee keer Meatloaf in deze 70s Top 1000. De eerste keer is deze hier. De tweede, dat kan jij nog beslissen. Want is een top 20 nummer. Mag je misschien wel op één? Jij beslist dat. Maar dit hier is You Took the Words Right Out of My Mouth. Meatloaf.

0: Paradise nog. Eens kijken wat er volgt na 10 uur
1: straks.
2: In de 70's top 1000.
0: Een beetje gezellig, zeer rustig meewiegen met George McRae. Dat gebeurt er hier.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee. Hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
4: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een tong gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
15: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
16: Ik wacht op de zolder, hè, schat.
15: Ja.
17: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
2: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
3: Maar voor we aan die top 20 zijn, hebben we nog heel wat nummertjes te gaan. 275 om precies te zijn. Your golden years. Nostalgie-plus. Het is ruim 10 uur. We krijgen het nieuws van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
4: Een goedemorgen. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding van twee mensen na een verwoestende storm die 3 jaar geleden over Oost-Vlaanderen raasde. Dat besliste de correctionele rechtbank. Die oordeelde dat het parkbomenbeleid van het Gentse stadsbestuur faalde. Daardoor kreeg een Oekraïns jongetje van 5 een zware tak op zijn hoofd en stierf. En een Duitse toerist van 64 die kwam om toen een boom op haar viel tijdens die storm. De rechtbank legde de stad Gent ook al voorlopige schadevergoedingen op tot meer dan 300.000 euro. Bijna 3 op de 10 gezinnen rijden meer dan 1000 kilometer met de auto om naar een vakantiebestemming te gaan. En vooral mannen zitten dan het vaakst achter het stuur, bewijzen cijfers van veiligheidsinstituut Vias. Daarnaast geeft amper 1 op de 10 toe dat ze nooit switchen van bestuurder. Ook al voelt hij zich soms vermoeid of slaperig, laat staan dat ze om de 2-3 uur stoppen om wat te rusten of iets te eten of te drinken. En nog te veel mensen die met de auto op vakantie vertrekken, controleren de bandenspanning of de vloeistof voor de ruitenwissers. En wat dacht je van een speeddate bij het Rode Kruis? Dat kan je morgenavond doen in Mechelen tijdens een evenement waarbij mensen, vooral singles dan, bloed of plasma komen doneren. Het Rode Kruis Vlaanderen wil zo nieuwe donoren aantrekken in een zomerperiode waar het altijd moeilijk is om de bloed- en plasmavoorraad op peil te houden. Want nieuwe donoren vinden is niet zo evident. Voor veel mensen blijft het nog altijd een drempel. Als het speeddaten daar in Mechelen een succes wordt, dan wil het Rode Kruis het doortrekken naar de andere donorcentra. En tot en met zondag, zonnig, tropisch zomerweer met maximaal tot 39, plaatselijk 40 graden. Aan zee iets minder heet en tijdens het weekend kans op warmte-onweders. Vanaf maandag, blijft het zonnig, maar wordt het minder warm, zo rond 27 graden.
3: 27 graden, minder warm. Hoe lang is dat geleden, zeg? Op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je 25 minuten van Lokeren tot Gent-Brugge. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek een kwartierverlies van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de A12 Boom-Antwerpen verlies je 10 minuten van Aartselaar tot in Wilrijk.
1: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
2: Nummer 275.

Annelies heeft met haar hondje staan wiegen. Het hondje Tommy, het is een klein hondje, zegt ze, op deze George McRae en Rock Your Baby. Als je naar de website gaat van George McRae, ik doe dat dan nogal eens om eens te kijken, is die mens nog bezig of zo. Dan kom ik op de website van een fotograaf terecht. Dat zal hem niet zijn, hè. De Disco King zal ik hem zo noemen, maar meer hits van hem ken ik toch niet. Tom Jones dan. Maar twee keer genoteerd in deze 70s top 1000. Men zou daar versteld van staan, maar oogste natuurlijk zijn grootste successen in de 60s. Daughter of Darkness was de andere. Die heb ik ook mogen draaien op 916. Hierna is het gedaan. She's a Lady op 274. En daarna de Bijbels geïnspireerde popsong die swingt als een ketter van Chicle Train.

0: Horizon.
1: Beter weten zeg je dat na die Rock Your Baby van George McRae dat ook It's Been So Long een leuke discoschijf was van George. Zegt hij, maar buiten die twee ken ik er ook geen. En die It's Been So Long, ik heb het ook nog eens nagekeken, staat niet in onze 70's top 1000, maar George McRae dus mooi vertegenwoordigd door die Rock Your Baby. De volgende song, dus eentje hoger dan Chai Coltrane, is een song van de Beach Boys. Niet geschreven door Brian Wilson, die het grootste deel van de Beach Boys songs natuurlijk voor zijn rekening nam, maar door Bruce Johnston. In Amerika was het niet echt het grote succes. In Europa daarentegen wel. Getuige de mooie 272 notering in onze 70's top 1000. The Beach Boys en Tears in the Morning.
2: De 70s Top 1000.
3: Nostalgie Plus. Nummer 200.

0: Met ook de leadzang gedaan door Bruce Johnston en niet Brian Wilson. En Dimitri stuurt, die Tears in the Morning ken ik van de radio's. Ja, maar die zullen we niet terugvinden. Zoveel is duidelijk in deze 70s top 1000.
1: Straks in de 70s top 1000.

0: plastic.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
7: De snelste weg naar Nostalgie Plus vinden? Via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: De 70s Top 1000.
11: Nostalgie Plus.
12: Nummer 271.

De naam Donna zegt mij vaak iets. Jullie ook wellicht. En ik weet dat jullie dat ook een mooie tijd vonden. Maar dat is het nu ook. Tot 5 uur gaan wij nog door met het aftellen in deze lijst. 5 uur vandaag wel te verstaan. Eerst Michel tussen 12 en 2. Ik ga nog door tot 12 uur. En daarna is het aan Seb tot 5 uur. En daarna is er Domi die de aftershow presenteert tussen 5 en 7. Met een terugblik op deze mooie dag. Ook eens kijken, gaat hij naar wat er de lijst niet haalt. Er staat nog heel veel moois niet in de lijst natuurlijk in de 70's. Het zijn er maar 1000 uiteindelijk. Hè? En vooral ook eens vooruitkijken naar morgen. Want morgen is het alweer de voorlaatste dag van deze top 1000. De tranen beginnen nu al te vloeien bij Marina, die al een beetje heimwee heeft. Als deze top gedaan is, nog 3 dagen Marina, nog 3 dagen. We gaan nog 3 dagen volle bak genieten. En op 270, lekkere disco. Wat vind je daarvan?

Het stevige chic influencen en Nile Rodgers natuurlijk. Lost in Music, Sister Sledge. De laatste van vijf Elvis is voor de laatste uren van deze top. Op vrijdag is dat, want hij staat in de top 100. We houden die geheim tot vrijdag. Vrijdagochtend gaan we die helemaal online zetten. Dan kan je hem volgen. En alles volgen tot net voor de laatste 20. Always on my mind prijkt daar dus ergens buiten die laatste 20. Voor die laatste 20. De voorlaatste song is een song van Elvis. Die bij heel wat mensen heel gevoelig ligt en heel veel losmaakt. Ook bij Maurice, die hem vroeger heel veel voor zijn zoontje zong. Want het was zo eigenlijk een beetje hun liedje. En eigenlijk doen ze dat nog altijd samen. My Boy staat op 209.

0: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: De 70's Top 1000 van Nostalgie Plus.
2: Nummer 268.

0: John Lennon's Jealous Guy uit 1971.
1: Top 1000.
0: Ja, na het uiteenvallen van de Beatles waren ze er alle vier razendsnel bij om een nummer uit te brengen dat ze wellicht al hadden geschreven terwijl de Beatles nog aan het spelen waren, maar het einde eigenlijk al in zicht was. Eén plaats hoger, de zomersingle uit 1970. Blijkbaar in een mum van een tijd geschreven door zanger en frontman Ray Dorset. In 10 minuten, zegt de legende, op een tweedehands Fender Stratocaster. Tijdens de koffiepauze van... Hij had een vaste baan in een laboratorium van een horlogemerk. En tijdens de pauze heeft hij dat nummertje daar geschreven. En ze wilde eigenlijk voor... In het midden van het nummer hoor je een sportwagen. En ze wilde daar graag de ronkende motor van een echte sportwagen. Dus ging de geluidstechnicus de baan op en wachtte daar zeker tot er iets passeerde dat de moeite was. En dat was een Triumph sportwagen. En die hoor je dus. We gaan allemaal zeer aandachtig luisteren naar In the Summertime van Mang.

0: 10.000.
1: Het is 11:15 en de wensen van Stevie Wonder zullen straks verhoord worden. We gaan naar hem luisteren en ook naar Billy Joel.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viski.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
7: De 70s top 1000.
8: Top 1000.
7: Nostalgie.
9: Nummer 266.

0: die een patent heeft op funky songs is zeker Stevie Wonder. En absoluut met deze I Wish. De voorlaatste Eagles van 4 komt eraan. Als we hen de volgende keer horen, dan weten we of ze de eerste plaats hebben veroverd of stranden ergens anders in die top 20 met Hotel California natuurlijk. En dat geldt ook voor de man die erna komt. Alhoewel we die nog 2 keer horen, maar ook nog altijd kans op die eerste plaats als jij hem daarop stemt natuurlijk op onze site. Dat is de enige plek waar dat kan. Maar eerst One of These Nights en daarna Just the Way You Are.
1: De 70s Top 1000.

70's Top 1000. Van Nostalgie Plus. Nummer 265.

0: naar de nummer 1 in de 70s top 1000.
1: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
2: Niet wat je aan het doen bent, aan het werken of lekker aan het genieten in een of misschien in elk geval, wij zijn bij jou de hele dag nog. Met deze uitstekende top. Nostalgie Plus. Het is 11 uur, nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
3: Een goedemorgen. We veranderen veel te weinig van ziekenfonds en dat is eigenlijk niet goed voor onze portemonnee. Want mensen zouden geld besparen als ze wel eens kiezen voor een ander ziekenfonds, tot meer dan €800, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een goedkopere mutualiteit vinden. En dat gaat dan over voordelen bij de kinderopvang, tandzorg en als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt. Voorbije jaren wisselden meer dan 60.000 mensen van ziekenfonds en dat is amper 1%. Als je met een dieselwagen rijdt en je wil nog tanken, doe dat dan best vandaag nog, want vanaf morgen betaal je opnieuw wat meer aan de pomp. Diesel kost dan per liter zo'n €1,92. Dat is 2 cent meer dan nu. En in het zuidwesten van Frankrijk hebben twee bosbranden zeker 100 hectare natuurgebied verwoest. Lokale autoriteiten evacueerden uit voorzorg tientallen inwoners. Meer dan 300 brandweermannen proberen met man en macht het vuur te blussen. Enkele van hen raakten daarbij gewond en de vlammen vernielden ook enkele brandweerwagens. Een deel van de bosbranden raakte intussen wel onder controle. En tot en met zondag, we kennen het verhaal. Zonnig en tropisch zomerweer met maximaal tot 39, plaatselijk 40 graden. Aan zee is het altijd iets minder heet. En tijdens het weekend kunnen er ook warmteonweders losbarsten. Vanaf maandag blijft het zonnig, maar wordt het minder warm. Nou ja, minder warm, zo rond 27 graden.
2: Dank je, Bart. Nog één probleem op de E17 Gent-Kortrijk, daar verlies je een half uur van Waregem tot Deerlijk. En op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan.
0: De 70s Top 1000 met Leen de Marais.
1: Nummer 263.

De geluiden op straat in New York waren de inspiratie voor deze Beautiful Noise van Neil Diamond. Die we nog één keer gaan horen. Een van de vijf, als ik mij niet vergis, in de top 100 suite. Caroline, die staat daar ergens te prijken. Waar, dat horen we vrijdag. Een van de favoriete nummers van mijn moeder stuurt Evelien mij. Ze was dol op tuinieren. En dan heeft ze het over natuurlijk de volgende song. Ze was dol op tuinieren. En bloemen verzorgen, vooral de rozen in haar tuin. Daar was erg trots op. Met een snoeischaar in de hand vertrok ze dan zo naar de tuin. Dit nummer zingend. I never promised you a rose garden. Ze tuineert niet meer. Ze is ondertussen 85 jaar. Maar als ik op bezoek ga, dan zet ik het vaak op. En dan zingen we zo een beetje mee met Lynn Anderson. Ik heb je nooit verteld dat het leven makkelijk zou worden. Dat zingt ze, Lynn Anderson. I never promised you a rose garden. Op 262 voor Evelien onder meer en haar mama.

country zangeres die ook uitstapjes maakt naar de poppywereld, deze Lynn Anderson. De 70's. Top 1000. Ilse die heeft een dag vrijgenomen. Zometeen komen de kinderen van school, zegt ze. Ik heb de grote parasols buiten gezet. En dan kunnen we straks buiten eten en daarna het plonsbadje in. Terwijl ik de radio opzet en geniet van spelende kinderen en de heerlijke jaren 70. Uitstekende combinatie vindt ze dat. Ik kan alle muziek appreciëren, stuurt ze nog via WhatsApp. Maar ik moet ook mee met mijn kinderen natuurlijk. En bijvoorbeeld Pommelien Thijs. Maar de 70's is mijn favoriete decennium. En ook zij vinden dat, die kinderen. Dus water en de 70's muziek, dat is onze woensdagnamiddag, zegt Ilse. En Ilse met Wim de Kranen.

0: Nou, moe, voor al diegenen die met vakantie gaat, jij misschien wel naar Griekenland deze zomer. Dit was een voorsmaakje van de sound die je daar gaat horen. En ook wij die hier gewoon thuis blijven. Het was heerlijk om even in Griekenland te vertoeven met Demis Roussos en My Friend The Wind.
1: Straks in de 70's Top 1000.
0: Schattig ding in 1970, Dana. En ook Chicory Tip van 2 jaar later zal straks de revue passeren.

0: zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: De 70's Top 1000.
4: Nostalgie Plus. Nummer 259.

En dan nog wat extra mondharmonica. De volle 8 minuten en een halfje hebt ze helemaal gekregen van Bob Dylan's Hurricane over een bokser. De Hurricane genaamd, die ten onrechte in de cel zat en waar Bob Dylan het voor opnam. Bob Dylan, ondanks zijn 35 jaar en de zomerhitte, die er ongetwijfeld ook in de staat Arizona zal zijn. Want daarheen gaat hij om er vanavond op een podium te staan. De hele zomer trouwens is hij door Amerika nog aan het toeren. Hij staat meer op het podium dan Davy Gillis of Gunter Levy, denk ik. Straf, Bob. Straf. In 1970 was ik 19 jaar en... Of was ze 19 jaar? Niet ik. Ik was... Hoe oud was ik? 8 jaar. Was ze 19 jaar en trok ze naar Amsterdam. Ze deed het beter dan de andere 11 landen die toen deelnamen en won zo voor het eerst in de eerste geschiedenis het Eurovisie Songfestival. Dat was niet de laatste keer, dat weten we allemaal, maar Dana was de pionier met...

wachten tot de solden hoeft echt niet. Debameubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.

We gaan haar nog eens horen, hè, met Meatloaf in de laatste momenten van deze top in de laatste 20 in Paradise by the Dashboard Light. Maar hier was ze helemaal alleen. Dat was Ellen Foley natuurlijk met What's the Matter Baby. En de computer deed hier even raar. Hij sprong er één over. Ellen Foley was nummer 256. Maar dus 257 heb je eigenlijk nog te goed van mij. En die komt er nu aan. En die is voor Chicory Tip en Son of My Father.

0: Zelfs als de computer last heeft van de warmte.
1: Straks in de 70's top 1000.
0: Gaat niets verloren. Bright Eyes van Art Garfunkel, die komt er zo aan. Maar ook de Jackson 5.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey.

0: Want wij hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
0: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
6: De 70's Top 1000.
7: Top 1000.
6: Nostalgie Plus. Nummer 255.

0: voor die Jackson 5 om het alfabet te zingen. A, B, C.
1: De 70s. Top 1000.
0: Zometeen Slade, maar eerst Tony Christie die de weg naar Amarillo zoekt. Hij doet dat een plaatje hoger dan die Jacksons. Geschreven door onder meer Neil Sedaka. En de Shalalala, die we allemaal meezingen, was eigenlijk bedoeld als ja, een soort tijdelijke opvulling in afwachting van een tekst. Maar ja, die kwam er niet. Hè. Dus is het zo de geschiedenis ingegaan? Of hoe luiheid soms het oorkussen van de muziekliefhebber is... En niet van de duivel. Niet lui en ook geen duivel is Michel die netjes verder aftelt in deze top 1000 van de 70's na 12 uur. En vergeet niet, tussen 5 en 7 de aftershow met Domi. Smakelijk.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Wow.
0: Op sunweb.be.
2: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
3: Luister je graag naar Nostalgie Plus? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
4: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
3: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
5: We hebben nog zo goed als 1/4 te gaan. 251 platen. En dat begint zo meteen met een prachtplaat van Wim Sonneveld.
6: Your golden years. Nostalgie.plus.
5: Deze middag. Nieuws met Bart van Langenhoven.
7: Goedemiddag. Groter wordende auto's maken het verkeer onveiliger. Fabrikanten maken ze ook elk jaar gemiddeld 1 centimeter langer en 0,5 centimeter hoger, blijkt uit nieuw Europees onderzoek. En als die trend voortduurt, dan sterven op de Europese wegen tegen 2040 elk jaar 400 mensen extra in dat verkeer. Vooral jonge fietsers en spelende kinderen die meestal gewond raken aan het hoofd of de borstkas bij een ongeval met een grotere wagen. Omdat kinderen kleiner zijn natuurlijk, terwijl volwassenen vaker geraakt worden vanaf het bekken. Daarom moeten de Europese overheden ingrijpen en de groei van SUV's beperken. Dat zegt toch de Bond Beter Leefmilieu. Grotere auto's vervuilen ook meer door het fijn stof van de banden en de remmenslijtage. Als je met een dieselwagen rijdt en je nog wilt tanken, doe dat dan best vandaag nog, want vanaf morgen betaal je opnieuw wat meer aan de pomp. Diesel kost dan per liter zo'n €1,92. Dat is 2 cent meer dan nu. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding van 2 mensen na een verwoestende storm die 3 jaar geleden over Oost-Vlaanderen raasde. Dat besliste toch de correctionele rechtbank. Die oordeelde dat het parkbomenbeleid van het Gentse stadsbestuur faalde. Daardoor kreeg een Oekraïns jongetje van 5 een zware tak op zijn hoofd en stierf. En een Duitse toeriste van 64 kwam om toen tijdens dat de storm weer een boom op haar viel. De rechtbank legde de stad Gent ook al voorlopige schadevergoedingen op tot meer dan €300.000. We veranderen te weinig van ziekenfonds en dat is eigenlijk niet zo goed voor onze portemonnee, want mensen zouden geld kunnen besparen als ze wel eens kiezen voor een ander ziekenfonds, tot meer dan €800, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een goedkopere mutualiteit vinden en dat gaat dan over de voordelen bij de kinderopvang, de tandzorg en als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt. Voorbije jaren wisselden meer dan 600.000 mensen van ziekenfonds, dat is amper 1%. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt, dus laat die zon gerust in je hart. Ook al is het zeer warm, probeer er toch van te genieten. Tot en met zondag dus hangen de maxima vlotjes rond de 35 tot 39 graden. Een warmte-onweer verfrist ons in het weekend, vooral in de latere namiddag en dan ook nog eens plaatselijk. Vanaf maandag wordt het minder warm, zo'n 27 graden. Maar de zon die blijft wel uitbundig schijnen.
5: Ik was even bang dat Bart van Langenhoven het weerbericht ging zingen. Dat had hij tegen mij gezegd. Hij had mij gewaarschuwd. Gelukkig. Hij heeft nog geen zonneslag. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 29 minuten. Van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland 17 minuten. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. De E40 Veurne-Duinkerke verlies je 13 minuten. Van Adinkerke tot de grens Frankrijk. Toeristen, wellicht. En de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar verlies je 12 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan.
3: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Wat blijft dit toch mooi. En blij dat het op 251 staat, het dorp van Wim Sonneveld. Die overleed in 74, 56 jaar werd hij maar. Hij zat nog vol plannen, ging een nieuwe cd uitbrengen. Cd, dat was er nog niet in 74. Een vinylplaat. En ja, want hij kon zo echt een beetje bekakt praten, hè? Een Nederlander. En hij ging die plaat hard noemen, omdat hij een hartaanval had gehad. Hij had een interview gegeven. Op de dag van dat interview overlijdt hij aan een tweede hartaanval. De grote Wim Sonneveld. De lijst gaat verder met de winnaars van het Songfestival van 1975. Nee, 76. Oei, oei, oei. Die zonneslag, die is bij mij van toepassing. Brotherhood of Man, dat was een beetje een blauwdrukje van Save All Your Kisses For Me. Het eindigde ook op dezelfde manier, maatschappelijk, grote hit in Vlaanderen. In Engeland vonden ze het nu net iets te veel een kopie. My Sweet Rosalie heet het.

En ook op het eind zo'n twist, hè, dat je weet dat het hier over een puppy ging. Je hoorde My Sweet Rosalie van Brotherhood of Man op 250. Man met de snor, Martin Lee, overleed in 2024. Nu Steelers Wheel, toen het nog geen duo was, maar een volwaardige groep, 299.

0: John Denver en Take Me Home Country Roads. Het officiële themalied van de West Virginia University. Want hij zingt uitgebreid over West Virginia. En sinds kort ook het officiële volkslied van West Virginia. En zeggen dat John Denver het eerst Massachusetts als naam wou geven. Want, ja, dat bekte naar het schijnt nog beter. En hij is zelf uit Massachusetts afkomstig. Maar haar, wou het toeval... De Bee Gees hadden al een plaatje dat Massachusetts heette en zo is hij bij West Virginia uitgekomen. Blij dat hij er 4 keer in staat, want ik ben grote fan.
1: Straks in de 70s Top 1000.
0: Nog meer country muziek. Van Tammy Wynette. Kom, zing de boodschap. En dan dit duo uit Nederland. Die mogen zo meteen Malt en McNeil.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Knaldi! Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: De 70s Top 1000.

0: Een Nederlandse meestamper van De Schoon en het Beest.
1: De 70s Top 1000.
0: Mouth en McNeil, die het ook in het buitenland goed deed. Trouwens, Take Me Home Country Roads zorgde bij Benny voor de herinneringen aan ook alweer een snikhete vakantie in 82 aan de Côte d'Azur. Meer vertelt hij niet, dat moet ik maar aan Anne vragen, aan Anne Grutman. Blijkbaar heeft Benny dit dus ofwel in haar verhaal, jouw verhaal, zijn verhaal verteld. Maar weet dat Anne Grutman er straks weer is, na 7 uur. We zitten volop in Nederland en net met Mouth en McNeil en ook met dit beroemde
2: 246.
0: Love.

Je begint dus ook sterretjes te zien, heb ik de indruk. Zij waren het even. Love, hè? Van een duo maakte ik een trio. Ik heb een medicatie nog niet genomen, dat zal het wel zijn. Een paar dagen geleden, of was het vorige week, hebben ze mij nog uitgemaakt voor Casanova. Nu, Your Greatest Lover, Your Sexy Thing. Wel, ik geloof er niks van. Prachtplaat nu van Peter Gabriel.

En bijna met het vingertje, Stand By Your Man, Tammy Wynette, de First Lady of Country Music werd ze genoemd, vanwege 17, je hoort het goed, 17 nummer 1 hits in Amerika in de country charts. Nu een groep die er 4 keren in staat, maar ze waren dan ook smaakmakers in de jaren 70. De mannen met de petjes, maar die petjes hebben ze op een zeker moment afgeworpen. The Rubettes natuurlijk.

0: En de jukebox daverde in elk café, want dat bestond nog in de jaren 70. De Roubettes op 243.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Smokey Robinson and the Miracles.
2: Waar men de Heer nog kan loven.
0: Ik kan niet wachten tot 11 uur.
2: Waar de mensen belangrijk zijn.
0: Dat is waar.
2: En de buiken omvangrijk zijn.
0: Ik trek hem al in.
2: Buiten.
0: Ja, Remo, stop, stop. Je krijgt zo dadelijk vrij podium. 3 minuten lang.
3: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000. Nostalgie Plus.
8: Nummer 242.

Raymond van het Groene Woud toe met... Want die had af en toe een andere begeleidingsgroep, de Millionaires. Ik dacht de Centimeters, maar goed. Raymond, het zal wel de Millionaires geweest zijn. Of hij een miljonair is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval heeft hij wel nummers gemaakt die iedereen kent. Zoals Vlaanderen boven op 242, vraag me af. 11 december vorig jaar, dat ben ik gaan opzoeken, is hij zijn gitaar kwijtgespeeld. Hè, met zijn stomme hoofd, wou ik zeggen, dat is niet aan mij om dat te zeggen, maar hij zegt het zelf, met zijn stomme kop had hij zijn gitaar in zijn gitaarkoffer laten staan in Hartjebrugge en is die al teruggevonden. Wie weet het, de dief mag zich nu melden. En nu een prachtplaat van Barbra Streisand. MUZIEK

verrukkelijke thema uit de film A Star Is Born met Streisand en Kris Kristofferson, maar die mocht Kris te veel. Maar goed, Barbara Streisand en Evergreen, precies 50 jaar oud, want de film dateert van 1976, was overigens een nummer 1 in Amerika, bescheidene hit bij ons, maar wel een klassieker geworden. En nu een liedje van de Zombies. Toeval wil, de zanger van de Zombies, die het origineel van She's Not There zongen, Colin Blunstone, is jarig vandaag. En in 78 kwam er een stomende versie uit van Carlos Santana. Hij zingt nooit, daarvoor huurt hij een ander in, maar zijn gitaarspel komt aan het eind duidelijk aan bod. Zanger is Greg Walker.

Supertramp met klokkenspel. Dreamer 239. Ze staan 5 keer genoteerd en nu ga je groepen en namen tegenkomen die heel vaak genoteerd zijn. Deze, die staat er maar 1 keer in. Smokey Robinson and the Miracles.

0: Stilzitten kan je niet op deze van Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown. Eén keer zei ik, maar dat is logisch. Smokey Robinson was echt een Motown-icoon van de jaren 60, maar kwam wel terug in de jaren 80. In de jaren 70 hebben we hem niet zoveel gezien. En in feite is dit ook een nummer van de jaren 60. Opgenomen in 67, maar pas een hit in 1970. En wat voor een.
1: Straks in de 70s top 1000.
2: She's a killer. Queen,
0: gunpowder, jeopardy. Tegen jullie 5, 6, 7. 10 keer staan ze in de lijst. Queen and deze Killer Queen. Met natuurlijk gitaarsolo van Brian May. Tegen jullie 4 keer staan ze erin. The Cats uit Nederland, uit Volendam. Met het mooie One Way Wind. Je hoort het straks.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Dat wou niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het teamje naast u...
6: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria platta. Oh. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
9: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor €1 per maand op shopify.be.
1: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70s top 1000.
9: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
0: Nostalgie. Het uur opent zo meteen met Band on the Run van Paul McCartney en Wings. Maar eerst voorrang aan het middagnieuws.
10: Your golden years. Nostalgie.plus.
0: Wat is er in de wereld gebeurd? Je verneemt het van... Vrouwtje.
11: Goedemiddag. De brandweer wil staken. De vakbonden bij de brandweer hebben een staking van onbepaalde duur aangekondigd. Start deze zaterdag. Geen zorgen, de brandweer zal wel komen bij dringende oproepen. Maar ze schrapt alle niet noodzakelijke taken. Het personeel is boos over de geplande hervormingen, vooral bij de vrijwilligers. Die zullen in de toekomst opgeleid worden voor specifieke taken en niet meer voor alle interventies beschikbaar zijn. Volgens de vakbonden werd er tijdens de onderhandelingsgesprekken ook niet naar hen geluisterd. Groter wordende auto's maken het verkeer onveiliger. Fabrikanten maken ze elk jaar gemiddeld een centimeter langer en een halve centimeter hoger. Dat blijkt uit Europees onderzoek. En als die trend voortduurt, sterven er op de Europese wegen tegen 2040 elk jaar 400 mensen extra in het verkeer. Vooral jonge fietsers en spelende kinderen die meestal gewond raken aan het hoofd of de borstkas bij een ongeval met grotere wagens. Daarom moeten de Europese overheden ingrijpen en groei van SUV's beperken, zegt de Bond Beter Leefmilieu. En in Frankrijk is een eerste besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest op het moment waar nu een grote epidemie woedt. De toestand van de dokter is stabiel. Hij werd meteen in isolatie geplaatst. De Franse minister van Volksgezondheid volgt de situatie nauw op. In Congo stierven intussen bijna 250 mensen aan ebola en meer dan 1000 mensen raakten besmet. Zonnig en tropisch warm met maxima tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag zelfs nog wat warmer tot 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. Zondag minder heet bij 30 graden. En vanaf maandag dan geleidelijk minder warm.
0: Dankjewel, vrouwtje. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 28 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de R1 Antwerpen-Nederland 21 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E403, de A17, Wevelgem-Brugge verlies je 19 minuten van Moorselen tot Roeselare-Rumbeke. En dan nog op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 16 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 15 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. 11 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel op de R1 Antwerpen-Gent. En op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen verlies je 10 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. Het gaat maar door. Ik hou hier op met 10 minuten van Wezenbeek op hem tot Zaventem. Op de Brusselse buitenring sta je ergens anders in de file. Hooguit nog 9 minuten.
3: De 70s Top 1000 met Michel Follet.

in zijn volle schoonheid. Band on the Run. Van Paul McCartney en Wings. Wat hebben die prachtige nummers gemaakt in de jaren 70. En dat wordt dan ook beloond door jullie met 8 noteringen in de lijst. Dichter bij nummer 1. Alhoewel, we hebben er nog 236 te gaan. En dit is ook zijn hitgigant. Queen, 10 keer. Hun eerste hit staat volgens mij toch iets te laag.

0: We zouden al tevreden zijn met een zuchtje wind vandaag. The Cats and One Way Wind. Oké, ik heb mijn ontslagbrief gekregen van Geert Duivenjonk. Geert zegt, beste Michel, hij blijft vriendelijk. Mag ik vragen om de naam van Tammy Wynette deftig uit te spreken? Het is Tammy Wynette. Ik heb dat ook wel eens gehoord, maar iedereen zegt Tammy Wynette. Dat is een beetje het probleem. Je moet eigenlijk Gloria Esteban zeggen. Hè? Esteban, dat zegt niemand. Estefan. Tammy Wynette, dat klinkt alsof het verkeerd is, snap je? Billy Joel, we hebben een hele tijd Billy Joel gezegd en dan wordt het Billy Joel. We weten het soms niet. Ik heb jarenlang Gary Rafferty gezegd en het is Jerry Rafferty. Maar je moet het wel weten. En mag ik zeggen, de Fransen maken nog altijd van Charles Chaplin Charles Chaplin. Dus die Tammy Wynette, vergeef mij, mag ik nog even blijven, Geert? Misschien waren het de Sats in plaats van de Cats, daarnet met One Way Wind. Nee, ik ben ermee aan het lachen, Geert. Je hebt terecht een opmerking gemaakt. Ik zeg het voortaan altijd juist. Tammy Wynette. Nu Jeff Wayne en Justin Hayward.
1: Nummer 234.

0: En het leek even of buitenaardse wezens bezit namen van ons mengpaneel daarnet. Er ging een schuif dicht. En daardoor hebben we het nummer even opnieuw moeten starten. Maar je hebt het in volle schoonheid gehoord. Jeff Wayne en Justin Hayward. Dit was de albumversie van die Eve of the War. Ik dweep nogal met de singleversie met Chris Thompson van Manfred Mann's Earth Band. Maakt niet uit, die krijg je zeker ook nog eens te horen. Dit was 234.
1: Straks in de 70's Top 1000.
0: Wie steekt het kampvuur aan? Bij deze temperatuur? Nee, geen sprake van Gérard Lenormand. En ook dit is zo'n liedje met een uitgebreid koor. ABBA en I Have a Dream, die hoor je zo meteen.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer, boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Ik had het daarnet over giganten als Queen met 10 keer vergeet het. Dubbel voor ABBA, 20 keer. En daarmee doet niemand beter. Een bepaalde generatie, een jongere generatie, die associeert ABBA met disco. En zeggen, een discogroep. Nee, dat is niet waar. En daarom ben ik blij dat I Have a Dream toch op een mooie 233 staat. Merk nu pas dat ik mijn leesbril niet meer op heb. En ja, dat is waar. Daarnet moesten we een foto trekken namelijk. En ik heb zo'n gek brilletje, zo'n retro brilletje. En ik denk, wat is hier onscherp? Ik moet naar de optiekzaak. Het lukt wel weer. En in feite is ABBA een volksgroep. Björn en Benny komen uit de volksmuziek. En dat hoor je in een aantal nummers zoals Fernando, in Chiquitita en deze I Have a Dream. En het is heel gek, maar die hoor je veel minder op radio. Maar gelukkig wel in de top 1000 van de jaren 70. Klaar voor een Frans duo, een lief liedje en een keihard liedje. Plastic Bertrand komt eraan, maar eerst Gérard Lenormand. Hier circuleren ook een paar versies van. En dit is de meest bekende van dat bekende liedje.
1: Not

Een zot geval dat het zelfs tot de Britse top 10 bracht. Plastic Bertrand en Sa Plan Pour Moi op 231. Nu Elton John. Elton John staat 9 keren in de lijst en het gekke van de zaak is dat hij niet zoveel hits had in de jaren 70. Het is een hitgigant, hè, in de jaren 80, gigantisch veel, jaren 90 ook. Maar in de jaren 70 blijft dat beperkt tot 4, 5 in Vlaanderen. Duet ook met Kiki D. Veel van die nummers zijn daarna opgewaardeerd. Dit is er zo één. Mede door het duet met George Michael van 1991, dat wel nummer 1 haalde, maar deze originele versie, die heeft nooit de hitparade gehaald bij ons. Nu, dat maakt niet uit, hè, want het is een prachtnummer. Don't let the sun go down on me. De zon mag schijnen, zolang ze maar wil. Maar het mag iets minder warm zijn. Geef toe. Elton John.

0: De man van de grote melodieën. Elton John, volgend jaar wordt hij 80.
1: Straks in de 70's Top 1000.
0: Het stevige gitaarwerk van Led Zeppelin. En het Zweedse popfenomeen Harpo en Frida, want Frida van ABBA zingt mee op dit plaatje.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre, een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je.

0: voor Hapo, Jan Torsten Svensson, zoals hij officieel heet. Hapo, vanwege zijn grote idool Hapo Marx. De man met de harp, weet je wel. Movie sta en dus met Frida in het achtergrondkoortje. Maar dat weet je wel, 229. Luc van Wassenhoven is een van die mensen die op al die platen van Elton John heeft gestemd. Hij zegt, hij heeft toch heel veel hits gehad. Tiny Dancer, Rocket Man, Sorry Seems to Be the World, The Hardest Word, Candle in the Wind. Allemaal prachtige platen, maar geen hits in Vlaanderen in de jaren 70. Wel in Amerika, maar opgewaardeerd door de jaren heen. En dat kan ook, hè. Je smaak verandert ook. Geen enkel probleem. Nu een hitfenomeen uit Vlaanderen en Nederland. De Nivan, nog altijd wild.
1: Tenmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemaakt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stil. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn ging voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een wele. En hij zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei bij even. Zie je, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf. Schettige zij, met haar gat.
1: Binst, hoe lang hebben we dat woord niet meer gehoord? Ik weet, zijn de papen die uitstekend weertechniek deed, dat hij niet eens weet.

0: weet binst wat het betekent. Binst terwijl. Binst dat ze, terwijl dat ze.
1: Ja. Geworteld in de Vlaamse klei dus. Yves Van Heijlen, maar ondertussen verhuisd naar Tenerife, naar Costa del Silencio. Vandaar de grote stilte dus. En hij maakt blijkbaar op het vulkaaneiland La Gomera een YouTube-uitzending. Moet je maar eens opzoeken. 80 geworden in februari, maar zoals je merkt, hij staat nog altijd wild. We gaan er nu aan beginnen, aan het echte wilde werk met Led Zeppelin.

0: Led Zeppelin en Whole Lotta Love op 227.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Maak je klaar voor groot drama bij Sebastiaan de Krop dankzij de Bee Gees. Hoewel, vrees dat het allemaal nog wel, vrees niks, dat het allemaal nog zal meevallen. Een van hun vele hits. En dan deze superhit uit Nederland. BZN, de top 1000 van de jaren 70, gaat door na 2 uur. Tot 5 uur daarna de aftershow met Domi. En dan aan Grutman met jouw verhaal.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
7: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
8: Dat had ik even nodig.
7: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
9: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
14: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
15: Goedemiddag, wat is het warm, maar geen erg. We hebben bij Nostalgie Plus ons eigen hitteadvies voor vandaag. En dat is, zoek de schaduw op of blijf binnen en luister de 70's top 1000. En dan komt het helemaal goed. Met Nilsson, zometeen Without You.
16: Your golden years, Nostalgie Plus.
15: Is 2 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
17: Goedemiddag. De raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven wordt dan toch stilgelegd. Het personeel legt er volgende maandag het werk neer. Het is een eerste staking in 70 jaar. Dat bevestigt het Amerikaanse oliebedrijf. Een laatste verzoeningspoging tussen vakbonden en directie is er mislukt. De vakbonden eisen al een tijdje betere arbeidsvoorwaarden, maar het bedrijf en de bonden raken het niet eens. Eerder kondigde ExxonMobil ook al aan zeker 35 jobs te schrappen. Het bedrijf zelf is niet blij met de situatie en wijst op het slechte investeringsklimaat in ons land. Ook de brandweer wil vanaf zaterdag voor onbepaalde duur staken. De vakbonden zijn boos over de geplande hervormingen, vooral bij de vrijwilligers. Die zullen in de toekomst opgeleid worden voor specifieke taken, waardoor ze niet meer voor alle interventies beschikbaar zijn. De onderhandelingsgesprekken leverden nog niets op. Geen zorgen, de brandweer zal wel komen bij dringende oproepen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke taken. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kjaran 3 jaar geleden. Dat laat een advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. Zonnig en tropisch warm met maxima tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag zelfs nog wat warmer tot 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien, zaterdag tot 38 graden en zondag minder heet bij 30 graden.
15: Dankjewel, vrouwtje. De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op de Antwerpsring richting Nederland. Verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 Sint-Niklaas-Willebroek, 20 van Sint-Niklaas-Centrum tot de krijgsbaan in Temse. Op de E17 naar Antwerpen een kwartier extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E313 naar Antwerpen ook een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Antwerpsring richting Gent, een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Net als op de Brusselse buitenring van Diegem tot Machelen. En op de Antwerpsring richting Nederland ook nog een kwartier van Sint-Anna, linkeroever tot Antwerpen-West.
14: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
13: Nummer 226.

Nilsson, veel nummers schreef hij zelf, maar gek genoeg zijn zijn grootste successen covers zoals dit, Without You, origineel van Badfinger, maar een veel grotere hit voor Nilsson. Een hele goede middag. Heb je nog een beetje stem over? Ik mag het hopen, want ook ik heb de ene na de andere goede meezinger uit de 70s voor je bij. Ik heb zelf bij Leen en Michel al heel wat toppers horen voorbij komen. En ook de komende 3 uur mag je je daaraan verwachten. Het is duidelijk dat we stilaan hoger en hoger komen in de 70s top 1000. Vandaag tel ik met je af van 226 tot 190. We gaan dus aan de bovenste 200 beginnen. Dit uur in de lijst vraagt C.J. Home om een zoen. We gaan rocken met de nek en Carol King kruipt achter haar piano. Dat is allemaal voor straks. Eerst één van de maar liefst 7 classics van Bee Gees in de 70s top 1000. En BZN, de Nederlandse groep rond Jan Keizer. Ze haalde inspiratie uit de musical My Fair Lady voor dit Mon Amour. Mon Amour.

uit de film Saturday Night Fever Tragedy van Bee Gees. Een van hun andere classics uit die film heb je vandaag ook nog te goed. Het wordt een Bee Gees dag dus. En daarvoor Mon Amour van BZN, de vader van Jan Keijzer. Die zong thuis altijd Franse liedjes, maar dat vond hij zelf helemaal niks. Hij was de man van de Beatles en de Stones en daarom bleef het nummer lang liggen. Maar uiteindelijk hebben ze het toch uitgebracht, die Mon Amour. Als Jan Keijzer aan het luisteren is, hè, stel, dan zal hij blij zijn, want wie is er daar op 223? Jawel, de Rolling Stones. Het nummer met die leuke bluesrock riff, Brown Sugar.

Brown Sugar van de Rolling Stones op 223. En daar zal het niet bij blijven, want je hebt er nog twee van hen te goed met Angie als hoogstgenoteerde in de top 20.

0: Misschien kan je een rastahoed opzetten om je wat te beschermen tegen de zon. Het heeft nog een mooi geel-rood-groen kleurtje. Dus dat is meegenomen. Muziek uit Jamaica met Bob Marley straks. One Love, People Get Ready. En ook de Carpenters. Met een van die melodieuze popliedjes zoals we het van hen gewoon zijn. Yesterday, once more, straks.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Herstelt,
7: sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you, Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

Het is de favoriet van Pascal uit Loenhout, Bob Marley. Ik heb zijn muziek leren kennen begin 70's, schrijft hij, met No Woman No Cry. Ik weet nog dat mijn vader eerst zei, wat is dat voor muziek? Maar een paar minuten later zat hij stil mee te knikken op het ritme. Ja, ik zie het zo voor me, Pascal. En dat is het generatieverschil natuurlijk. Ik betrap er mezelf ook wel eens op bij mijn eigen kinderen. One Love, People Get Ready, Bob Marley op 222 in de 70's top 1000. En als jij graag ook reageert, als jij een verhaal of een herinnering hebt bij de muziek, doe het ook even. En je kan een berichtje sturen via de website nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800. Benny deed dat ook en hij zegt dat hij al uitkijkt naar de Carpenters. Mijn absoluut lijflied komt eraan. Luc is ook fan. Hij schrijft Engel Karen. Mooi, puur en gevoelig liedje. Yesterday, once more. Straks eerst ons Frans nog eens bijspijkeren. Na BZN, nu met C. Jérôme. Dit is Kiss Me.

0: Ook Johan vindt dit een machtige schijf, zoals hij zelf omschrijft. De Carpenters, je kon de Shalala meezingen met Yesterday Once More.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Op 219 in de lijst, My Sharona van The Knack. De zanger schreef het voor een leuk meisje dat hij ontmoette in een kledingwinkel, toevallig op het moment dat hij daar met zijn eigen vriendin was. Niet lang daarna liep de relatie met zijn vriendin op de klippen en verklaarde hij zijn liefde aan Sharona, het meisje uit die winkel. Met succes trouwens, want ze werden een koppel en bleven jaren samen. My Sharona, The Knack. Op 219.

218. De dames van Cloud hadden twee grote hits. Substitute en dit natuurlijk ook op de valreep van de 70s nog. Save Me komt eraan. En ook Billy Ocean. Nee!

0: heb goede herinneringen aan een concert van deze Billy Ocean op het Beach Festival jaren terug. Al zijn goede hits kwamen voorbij, zoals dit ook. Red Light Spells Danger.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
7: De 70s top 1000.
8: Top 1000.
7: Nostalgie Plus. Nummer 218.

Clouds met Save Me doet de luisteraar Anne uit Sint-Catalijne-Waver terugdenken aan haar tijd op kot in Brussel. Ze was eerstejaars eind 70's, studeerde er rechten als een van de weinige vrouwen toen nog. Mijn ouders zagen het eerst niet zitten, schrijft ze, dat ik op kot zou gaan. Maar na lang aandringen mocht het toch. Ik heb goede herinneringen aan mijn studententijd, aan de feestjes en de fuiven met de vriendinnen, waar ik tot in de vroege uurtjes danste, onder andere op die Save Me van Cloud. Trouwens, over danspasjes gesproken, ik ken er een die daar niet voor moet onderdoen. En dat is Billy Ocean, want die springt nog steeds van de ene kant van het podium naar de andere. Billy Ocean in de 70's top 1000 met Red Light Spells Danger. Dat is voor na Carole King op 217. You've got a friend.

genoeg vind, eerlijk gezegd. Billy Ocean, Red Light Spells Danger op nummer 216. Na het enthousiasme van Billy Ocean gaan we even op adem komen. Leuk ook dat die afwisseling er is trouwens in de lijst. Een afwisseling in genres, maar ook in tempo. Want ik heb het gevoel dat in tegenstelling tot nu, er in de 70s, ja, ook wel heel wat ballads waren die een hit werden. De Britse band Smokey heeft er zo een die hoog geëindigd is. Een ballad met een boodschap van onvoorwaardelijke liefde. Je kan altijd troost vinden in mijn armen. Daar komt het op neer. Lay back in the arms of someone. Smokey op 215.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Elk je eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
9: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
8: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
10: Nostalgie. En ben jij er één die tot in de vroege uurtjes op de dansvloer te vinden is? Dan heb je ongetwijfeld ooit gedanst op Racy, Lay Your Love on Me. Your golden years. Nostalgie.plus. Het is 3 uur en Frankje Kaljon is er met nieuws.
11: Goedemiddag. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen, dat kondigt ze zelf aan. Hendricks is 26 en heeft een indrukwekkend palmares. Ze won 2 historische WK-medailles en werd ook Europees kampioen 2 jaar geleden. Maar de laatste tijd sukkelt ze met blessures. Hendricks is trots op alles wat ze bereikt heeft, maar haar niveau is niet goed genoeg meer voor de nieuwe talenten die eraan komen, zegt ze. Hendricks verdwijnt wel niet helemaal. Ze zal de komende tijd nog te zien zijn tijdens internationale showgala's en deze zomer geeft ze ook nog enkele kampen. De Universiteit Antwerpen keurt het besparingsplan goed, ondanks fel protest. De komende 4 jaar zal de universiteit zo'n 14 miljoen euro besparen. Concreet vallen er geen ontslagen, maar vertrekkende werknemers zullen niet altijd vervangen worden. Er zullen ook minder gastcolleges zijn en masteropleidingen dreigen te verdwijnen. Er wordt niet geraakt aan de bacheloropleidingen. Veel professoren en studenten reageren ongerust, maar de rector benadrukt dat ze er alles aan doen om de impact zo beperkt mogelijk te houden. En het is de heetste 24 juni ooit, sinds het begin van de metingen. Het is op dit moment zo'n 33,2 graden in Ukkel, meldt het KMI. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Toen was het 32,8 graden. En het wordt wellicht nog heter. Deze namiddag halen we nog tot 35 of 36 graden. Lokaal zelfs 37 graden. Ook de volgende dagen wordt het nog bloedheet en zullen er nog dagrecords sneuvelen. Nog tot zondag tropisch warm zomerweer dus. Vrijdag de heetste dag tot 39 graden. In de namiddag en 's avonds stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. En zondag minderheid bij 30 graden. Vanaf maandag dan geleidelijk minder warm.
10: De files, waar verlies je een kwartier of meer? Dit zijn ze. Op de Brusselse Buitenring schuif je het langstaan een half uur erbij. Tussen Wezenbeek, Oppum en Diegent is daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 25 minuten extra van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Brusselse Binnenring ook 25 van Expo tot Machelen. En op de Antwerpsring richting Nederland 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse Buitenring komen er 20 minuten bij tussen Diegem en Vilvoorde. Op de E17 naar Antwerpen een kwartier van Haastong tot Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
12: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
13: Nummer 214.

0: Ik denk dat we al dansend al flink wat liters zweet verloren hebben de voorbije 10 dagen. Lay Your Love on Me, Racy in the 70s. Top 1000. Hier uit Temse is ook volop aan het meegenieten van de lijst. Hij stuurt, ik heb er net eentje kunnen afvinken met Smokey. Daarnet voor 3 uur, Lay Back in the Arms of Someone. Let's Get It On van Marvin Gaye heeft hij ook in zijn lijstje. Die is al geweest. En nu is het nog wachten op Hotel California van de Eagles. Wel, dat zal nog even duren hier, want die is hoog. Wat zeg ik, heel hoog geëindigd. Als jij een grote 70s fan bent, dan zit je goed hier bij Nostalgie Plus. Het hele jaar door hoor je hier de beste 70s hits, afgewisseld met 60s en 80s. En deze week doen we jouw 70s hartje nog iets sneller kloppen met de 70s top 1000. Ook Mieke is aan het meeluisteren in de auto op de terugweg van een vakantie in de Provence. Mieke, Guust, Mark en Mirjam, allemaal samen de muziek verzacht de vele kilometers, schrijft ze. En Jan is ook dol enthousiast. Ik beleef op mijn 69ste mijn jeugdjaren van de 70s helemaal opnieuw. Heel tof, stuurt hij. Wel, dat is natuurlijk wat we proberen te creëren, hè, met deze 70s top 1000. Heel veel herinneringen, heel veel verhalen terugbrengen als jij ze wilt delen. Dat kan via WhatsApp of op onze site nostalgie.plus. Dit uur in de lijst, veel rozen. Toch wel de rozen van Jimmy Frey, maar bijvoorbeeld ook rozen van Freddie Breck. Verder heb ik er een hele goeie, een hele fijne klaarstaan van Cliff Richard. Eentje waarvoor we terug moeten naar het Eurovisie Songfestival. Maar eerst muziek van Grace Jones. Haar discobewerking van La Vie en Rose van Edith Piaf. En ook wat seks, drugs en rock'n'roll. Dit is Ian Dury.
1: De

Grace Jones met de roze zonnebril op 212. La vie en rose. Doe van Peter Maffay is met voorsprong de populairste Duitsstalige classic in de 70s top 1000. Maar er zijn er meer. Marian Rosenberg bijvoorbeeld, Ich bin wie du. En dit natuurlijk op 211. Rote rozen van Freddy Breck.

0: Nou, ik heb ooit maar 1 uurtje Duits gehad in het 4e middelbaar, dus ik versta er niet zo heel veel van, maar het klinkt leuk. En dat is het voornaamste. Rote Rozen van Freddy Breck.
1: Straks in de 70's Top 1000.
0: Straks David Bowie, die de funk-tour zo wel wat opgaat. Een nummer die eerst aangeboden heeft aan Elvis Presley. Maar die moest het niet hebben, dus heeft hij het zelf maar uitgebracht. Golden Years straks.

0: En ook na-na-na meedoen met America. A horse with no name.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: De 70's Top 1000.
9: Top 1000.
8: Nostalgie plus.
10: Nummer 210.

Lady Killer, Cliff Richards met Power to All Our Friends. Hij werd er in 1973 derde mee op het Eurovisie Songfestival. Hoe zagen jouw 70's eruit? Wat deed jij toen? De ene bracht in de 70's uren door achter zijn of haar eerste spelcomputer. De Atari met het spelletje Pong, hè, weet je nog? De andere die legde een collectie Barbies of Moshishi-aapjes aan. En nog andere die verzamelden vinyl, singeltjes en LP's. Wel, als je fan bent van Rod Stewart, dan waren de 70's een duur decennium, want er zijn heel veel singles van hem die de hitlijsten haalden. Dit is er eentje van, het nummer met die leuke, wat dromerige sfeer, alhoewel de aanleiding minder leuk is, want hij schreef het toen zijn relatie met model en actrice Britt Ackland op de klippen liep. Op 208 in de 70's top 1000. You're in my heart, van Rod Stewart. I didn't

De Amerikaanse band America, The Border, is een van hun andere hits, maar die ga je hier niet horen, want dat is ja al uit de 80's. You're in my heart, a horse with a no name beter, is de enige notering voor America in de 70's, top 1000 op 207. En daarvoor You're in my heart, Rod Stewart. Ik verschoot toch even het voorbije weekend toen ik filmpjes zag van een optreden in Utah in Amerika. Hij werd plots onwel, leunde even tegen de piano, moest de drums grijpen om zich vast te houden. En hij had zelfs even zuurstof nodig. Maar hij deed wel verder. Al zittend weliswaar. Nu, dat zijn de echte, vind ik. Hè. Nooit opgeven, altijd verder doen. En hopelijk is hij ondertussen wat beter, Rod Stewart. Het is tijd voor wat girl power. Dit is de Amerikaanse meidengroep La Belle met Lady Marmalade. Op 206...

0: muziek uit de 70s heeft wel vaker zo van die klanken die je makkelijk kan meezingen. La la la, na na na, of zoals hier. Ja ja, da da, als het maar aanstekelijk is. La Belle met Lady Marmalade.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Je gaat de bassen zometeen voelen over je hele lichaam, want we gaan nog eens rocken met Bagman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. En doe maar al wat oogschaduw op en een streepje eyeliner, want dan zie je er een beetje uit als Gary Newman, Our Friends Electric ook.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
6: Nostalgie plus.
4: Nummer 205.

0: We zitten al aan 204 met Bagman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Het is het nummer dat Lucas op gitaar kan spelen. Tenminste, daar ga ik van uit dat hij het nog steeds kan. Lucas reageert via WhatsApp. Ik heb van mijn ouders eind 70s voor mijn plechtige communie een basgitaar cadeau gekregen. Ik was 12. Ik voelde mij de stoerste jongen van de straat. En ik kan je zeggen, het klopt. Als je een gitaar kan spelen, dan krijg je extra aandacht van de meisjes. Ik denk alleen dat mijn ouders het achteraf bekeken niet zo'n goed idee vonden, een basgitaar. Want ik maakte er eerlijk gezegd wel wat lawaai mee op mijn kamertje. Dit kon ik spelen, You Ain't Seen Nothing Yet, van Bagman Turner Overdrive. En nog veel meer leuke muziek in deze 70s top 1000. Ik heb er nu bijvoorbeeld eindelijk nog eens eentje van bij ons. Dat is even geleden. Eentje in het Nederlands. De laatste notering van Jimmy Frey. Zijn hoogste dus ook. 4 keer in de lijst. Onder andere met Saragossa, Papi nummer 2, Duw een beetje. En ook met dit heel fijne nummer. Op 204. Rozen voor Sandra.

Hier hoor je al een beetje de 80s in, reageert Luc. En dat klopt inderdaad. Een New Wave met Jubway Army en Gary Numan. Our Friends Electric op 703 in de 70s, top 1000. En dit is een man van de perfecte slow, want zo heeft hij er wel een paar gemaakt. Man die ook mooie muziek kan schrijven. Zoals dit, een ballad over iemand die tot op zijn oren verliefd is. When I Need You. Ik heb het over Leo Sayer natuurlijk.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Ja! Carrefour.
11: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
14: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
15: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
16: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
17: Er komt een van de meest geliefde Italiaanse artiesten aan. Hij was acteur, komiek en kon zingen. Adriano Celentano.
18: Your golden years. Nostalgie plus.
17: Het is 4 uur nieuws met Fruikje Kajon.
19: Goedenamiddag. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen, dat kondigt ze zelf aan. Hendricks is 26 en heeft een indrukwekkend palmares. Ze won 2 historische WK-medailles, 4 EK-medailles en werd ook Europees kampioene 2 jaar geleden. Maar de laatste tijd sukkelt ze met blessures. Het is het juiste moment om te stoppen, zegt ze. Ze is wel trots op alles wat ze bereikt heeft, maar haar niveau is niet goed genoeg meer voor de nieuwe talenten die eraan komen. Hendricks verdwijnt wel niet helemaal. Ze zal de komende tijd nog te zien zijn tijdens internationale showgala's. En deze zomer geeft ze nog enkele schaatskampen. De politie heeft een vrouw van 55 opgepakt in een fraudeonderzoek. De vrouw is de bestuurster van 2 VZW's die palliatieve zorg aanbieden aan patiënten en hun familie. Ze zou geld en subsidies naar een privérekening hebben overgeschreven. Bij 9 huiszoekingen zijn luxegoederen, 2 Mercedes'en en bijna 100.000 euro cash in beslag genomen. De vrouw is intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. De Universiteit Antwerpen keurt het besparingsplan goed, ondanks fel protest. De komende 4 jaar zal de universiteit zo'n 14 miljoen euro besparen. Concreet valt er geen ontslagen, maar vertrekkende werknemers zullen niet altijd vervangen worden. Er zullen ook minder gastcolleges zijn en masteropleidingen dreigen te verdwijnen. Veel professoren en studenten reageren ongerust, maar de rector benadrukt dat ze er alles aan doen om de impact zo beperkt mogelijk te houden. En nog tennis. Greet Minne heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Ze verloor in de tweede kwalificatieronde tegen een Wit-Russische. In totaal staan 5 Belgen op de hoofdtabel van Wimbledon. Dat zijn Alexander Bloks, Zizou Berghs en Raphaël Collignon. Bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Nog tot zondag tropisch warm zomerweer. Vrijdag de heetste dag tot 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. Zondag minder heet bij 30 graden. Vanaf maandag dan geleidelijk minder warm.
17: Dankjewel, Frauke. Ik heb de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Brusselse buitenring schuif je 35 minuten aan tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem. Antwerpsring richting Nederland, 25 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op die Antwerpsring ook nog 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Antwerpsring richting Gent ook 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op D17 naar Antwerpen verlies je een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen ook een kwartier van Melzele tot Sint-Anna Linkeroever. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Expo tot Machelen. En tenslotte op de R2 richting Stabroek ook een kwartier van Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel.
16: De 70's tot 1000 met Sebastian de Krop.
20: Nummer 201.
21: Reason cold in 1992.

Hier word je toch spontaan vrolijk van Adriano Celentano. Luc dacht me uit om de titel van het nummer foutloos uit te spreken. Ik zal het proberen, want het is een bijna onmogelijke opgave. Prison Colinenina Cusol. Zoiets denk ik. Adriano Celentano. En goedemiddag, geen al te grote tongue twisters meer. Het komende uur, nog tot 5 uur, neem ik je mee door de 70s, top 1000. En als je al even wil kijken wat er nog allemaal aankomt, je kan alles door de lijst scrollen en de noteringen van je favorieten zoeken via onze website nostalgie.plus. Alleen de top 100 houden we nog verborgen tot vrijdag om het een beetje spannend te houden natuurlijk. Dat is altijd wel een belangrijke, vind ik. En als je daar dan toch bent op onze website, ga zeker ook stemmen, want dat kan je nog steeds doen. Stemmen op deze 70s top 1000 zit zo. De bovenste 20, die zijn gekend. Alleen kan je de volgorde van die 20 nummers wel nog wat door elkaar gaan schuiven. En dat door een laatste ultieme stem te geven op jouw favoriet uit die 20. Dus ga naar nostalgie.plus en doe dat zeker. Wat mag je dit uur verwachten? Wel onder meer Country Boy John Denver. Een, al vind ik zelf, geweldig duet van Elton John met Kiki Dee. En ook Anne Christie passeert nog. Eerst is het aan Frankie Valli en The Four Seasons. Van Putje Zomer gaan we naar Putje Winter, December 1963. En de top 200 mag geopend worden op dit eigenste ogenblik door het vrolijke Mexico van Les Humphrey Singers. De 70s.

Dit nummer zou eerst over December 1933 gaan. De drooglegging in Amerika. Het verbod op het verkoop van alcohol. Maar de producer die vond dat het een wat luchtiger onderwerp mocht hebben. En zo schreven ze iets over de liefde. Ja, daar zit je altijd goed mee. December 1963 van Frankie Valli en de Four Seasons. En dan nu eentje die mij toch verbaast. Er kunnen natuurlijk maar 100 nummers in de top 100 staan. Dat is wiskundige logica. Maar dit had ik toch hoger verwacht. Op 196, gelukkig zijn van Anne Christie.

0: Anne Christie, ze eindigde met dit nummer 15e op het Eurovisie Songfestival. Nu ja, met dit nummer. Ze zong op het Songfestival de eerste helft in het Nederlands en de tweede in het Engels. Dus ja, met dit nummer is misschien niet helemaal juist, maar toch gelukkig zijn Anne Christie.
1: Straks in de 70s Top 1000.
0: Het zou over mij kunnen gaan, of toch alvast die ene zin. Somebody call me Sebastian. Mooie titel, geef toe. Misschien ben ik een beetje bevoordeeld. Sebastian Cockney Rebel, straks in de lijst. En ook Redbone.

0: We are all wounded at Wounded Knee Redbone. Heb je ook de goed?
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Ik hoor weer elke boodschap.
10: Oma, ik moet pipi doen.
9: Ook de kleinste.
10: Allee, oma.
8: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
12: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
13: De 70s Top 1000.
14: Top 1000.
13: Nostalgie Plus.
15: Nummer 197.
16: Lady, I'd simply the kind.

Het is hun hoogst genoteerde Make Me Smile kreeg je al. Dit was Sebastian van Cockney Rebel op 197. Je kan onze lijst meevolgen via nostalgie.plus, de website. En dat heeft Leen uit Lennik ook gedaan. Ze kijkt uit naar de Bee Gees met muziek uit Saturday Night Fever. En daar heeft ze goede reden voor, want schrijft ze... Het was de allereerste film die ik ben gaan kijken in de drive-in cinema in Halle, waar ik toen woonde. Het was mijn eerste vriendje die mij mee uitvroeg. Hij was een paar jaar ouder en had zo'n kever, een Volkswagen-kevertje. Een heel opvallende, want... helemaal in het rood. Samen gingen we in zijn auto naar Drive, de cinema drive-in. Voor naar Saturday Night Fever te kijken natuurlijk. Dat was nog spannender dan op de achterste rij van de cinema, zegt ze. Wel, kan mij er iets bij voorstellen, Leen. Nog een klein beetje geduld. De Bee Gees staan klaar. Maar eerst nog muziek van Redbone. We are all wounded at Wounded Knee. En we gaan dansen met Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart.

0: Het klinkt heel vrolijk, maar de boodschap is een stuk serieuzer, want het gaat over de moord op tientallen indianen in Amerika in het dorpje Wounded Knee Redbone op 195. De Bee Gees, zometeen How Deep Is Your Love. Eerst de weg op voor de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 20 minuten aan van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Brusselse buitenring, we 25 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook 25 van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Brusselse binnenring verlies je 15 minuten van Expo tot Machelen, E17 naar Antwerpen ook 15, van Zwijnaarden tot Destelbergen. Het is daar uitkijken voor een oliespoor op de baan. De rechte rijstrook is versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent. Ten slotte ook nog een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En nog eens een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel.
1: De 70's Top 1000.

0: Het werd in de 90s gecoverd door Take That. Maar geef mij maar het origineel van de Bee Gees. How Deep Is Your Love, de broers Gibb. Die bijna uitgezongen zijn. Alleen Staying Alive komt er nog aan. Dat is voor vrijdag. Op de finale dag van deze mooie lijst.
1: Straks in de 70s Top 1000.
0: Straks op 193, eentje voor de liefhebbers van een goede gitaarriff. En daar konden de mannen van Lynyrd Skynyrd wel mee weg. Sweet Home Alabama en ook John Denver. En dat is met cowboy hoods en al natuurlijk, want hij is een country boy. Thank God I'm a country boy komt er ook aan.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
6: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
5: The Duke?
6: Heeft u gestuurd, vermoed ik?
5: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
9: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
8: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
9: Zelfs met een helm is
8: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op ETIAS.be.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
11: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
12: Ah ja, oké, maar waar?
11: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
12: Oef.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000. Nostalgie
14: Plus. Nummer 193.

Verenigde Staten daar. Rijden op de highway, de route 66. En wat is het nog allemaal? Raampje open, de geur van warm asfalt. De zon op mijn gezicht en dan Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd op de radio. Ja, het lijkt me zo wat het ideale. Hopelijk komt het er ooit van Lynyrd Skynyrd alvast in de lijst op 193 met dat hele mooie en hele fijne nummer. We zijn vandaag wel al wat verwend met Franstalig muziek en Franse chansonniers. Nu ook alweer. Dit is Julien Clerc, This Melody.

typische country folk van John Denver. Thank God I'm a country boy. Morgenochtend om 9 uur telt Leen verder af in de 70s top 1000. Maar ook na 5 uur blijven de 70s jouw kant opkomen dankzij Domi. De 70s top 1000 aftershow. Amuseer je gewoon binnen uit de zon met goede muziek. Daar zorgen wij voor. Dit is de populairste van Claude François nog op 190. Alexandrie, Alexandra.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de solden, schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspies.
9: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
10: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hoe dat?
10: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
9: Ja! Lemmes.
10: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is ze.
12: De Vos Lemmes. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
13: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
14: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
15: We gaan in deze lijst nog 2 noteringen tegenkomen van Blondie op nummer 107 en op nummer 63. Dat kan ik al verklappen. En de eerste keer dat we ze hoorden was er op nummer 996 met Presence Dear. Dat is voor zometeen. Eerst M nog popmuziek. Want die hebben klaarstaan voor na het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Federaal klimaatminister Kruk wil een interfederaal actieplan over de klimaatverandering. Er moet meer coördinatie komen tussen de verschillende beleidsniveaus om ons land aan te passen aan die klimaatverandering. Daarover heeft hij een brief geschreven aan de bevoegde ministers. Kruk wil vooral focussen op de modernisering van hittewaarschuwingen, de oprichting van drinkwaterpunten en een netwerk van koele plaatsen in openbare gebouwen. De ministers zullen er volgende week over praten. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende haalde jarenlang honderden Chinese jonge vrouwen naar Europa. De vrouwen hoopten om veel geld te verdienen, maar ze werden de prostitutie ingedwongen. Er zijn minstens 80 tot mogelijk 1000 slachtoffers. Het parket vraagt tot 10 jaar cel voor de kopstukken. De uitspraak volgt pas deze zomer. En de voetbalwedstrijden tussen Standaard en Charleroi worden dit seizoen zonder supporters gespeeld. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. De Waalse derby verloopt al jaren erg gespannen, maar tijdens de laatste wedstrijd liep het uit de hand. Charleroi won toen met 0-2 in Luik. Supporters bestormden het veld en er braken zware gevechten uit. Ook in het seizoen 2027-2028 zijn er maatregelen. Enkel de thuisfans zijn dan welkom in het stadion. Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag van de hittegolf, bij lokaal zelfs 39 graden. Vanaf de namiddag en 's avonds kans op onweer. En ook in het weekend nog onweersbuien mogelijk. Zaterdag tot 39 graden en zondag minder warm bij 30 graden.
12: De 70's Top 1000
13: Aftershow met Dominique Kromme. Nostalgie.

was geschreven door de bassist van de band, Gary Valentine. En die schreef het speciaal voor zijn toenmalige vriendin. En het was terug te vinden op het tweede album van Blondie. En stond dus laag genoteerd in deze lijst, ergens in de eerste 100. I'm always touched by your presence, dear. Van Blondie hier bij Nostalgie Plus. Een zeer goede middag. Hopelijk kan je het een beetje cool houden. Wij gaan in ieder geval wat muziek op je af laten komen, die af en toe wat voor verkoeling kan zorgen. Maar af en toe wat je gaat opwarmen, hoor. Maak je daar geen zorgen over. En deze past misschien wel in dat laatste rijtje. Want die had er een patent op om mensen het op te warmen. I Want You, Marvin Gaye, 1975.

0: De mussen vallen van het dak. Simpelweg te heet om iets te ondernemen. Maar gelukkig is er muziek waar je wat van relaxed. Zoals Gilbert O'Sullivan. Ooit nog gecoverd door Gerard Cox. Toen was geluk heel gewoon. 1947, 1948 heette dat hier. Ik ben even kwijt, denk 48. In ieder geval, dit was Alone Again Naturally. De originele versie dus van Gilbert O'Sullivan hier. Bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow. Maak je klaar. Zometeen voor de Village People. Het is niet van de Strangers bij de Rijkswacht, maar wel in de Navy.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.

Het was oorspronkelijk de doo-wop van de jaren 60 in de versie van de Adlibs. In 1964 kwam het uit, maar gecoverd in de jaren 70 en toen een grote hit voor de Engelse band The Darts en The Boy from New York City. Deze plaat prominent aanwezig in de film Michael, die tegenwoordig nog altijd in de bioscoop te zien is. The Jackson 5, I'll

Als je de zangeressen Agneta en Frida in huis hebt, dan zing je als man, als Benny en Björn natuurlijk niet zo heel erg veel hitjes van ABBA. Waarom zou je? Maar hier konden ze het absoluut niet laten. Met vooral een hoofdrol voor Björn, ABBA, hofleveranciers van onze 70's, top 1000. Met Does Your Mother Know? Plaats die uiteraard genoteerd staat in de lijst. Ze staan er maar liefst 20 keer in. En die Does Your Mother Know hebben we uiteraard al achter de rug. Maar er komen er nog veel meer aan. Twee platen in de top 20, waar je overigens nog op kan gaan stemmen via onze website nostalgie.plus om het allemaal nog een keer overhoop te gooien. Waarom zou je dat niet doen? Lou en de Hollywood Bananas zometeen uit eigen land. Kingston, Kingston. Misschien om wat extra op te warmen. Eerst Electric Light Orchestra, hier is Strange Magic.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000. Hey, ho, Lotto. Let's go! Omdat het kan.

Als ik alles met elkaar optel, staat Lou de Preik 4 keer in de lijst. 2 keer met de Two Man Sound. 1 keer, want hij was eigenlijk de zanger met Sans Plan Pour Moi, Plastic Bertrand. En met deze ging hij na de Two Man Sound in de jaren 70 de reggae tour op. Nadat hij de samba achter zich gelaten had, de samba van Copacabana en dergelijke. Kingston, Kingston. Van Lou en de Hollywood Bananas. Belpop die ook genoteerd staat in de 70s top 1000. In de aftershow nu. Tijd voor Bob Seger. En Still the Same.

Mr. Blow, zo heette de artiest. En dat was een liedje op mondharmonica gespeeld. Gebeurt niet zo vaak natuurlijk dat de instrumentale platen hits worden, maar in de jaren 70 gebeurde dat regelmatig. En dat was dus ook het geval met deze Grooving with Mr. Blow hier bij Nostalgie Plus. En nu gaan we naar eind jaren 70. Dat wordt meebrullen met Gloria Gaynor. And I Will Survive.

Die kon een hele generatie betoveren met zijn gitaar. Carlos Santana van de band Santana. We gaan ze trouwens nog twee keer tegenkomen in de 70s tot 1000. En deze was een paar jaar eerder al een hit voor Fleetwood Mac. Want werd geschreven door Peter Green. Maar Santana deed er zijn eigen ding mee. Ze deed er zijn sausje over, als het ware. Black Magic Woman. En dit is een van mijn idolen uit de 70s. Zijn naam is Jackson Browne.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
3: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
4: Een openingszin die het wel een keertje zou kunnen halen was Heaven Must Be Missing an Angel. Tavares, heb ik voor je klaarstaan om zometeen het volgende uur mee te beginnen hier in de 70's Top 1000 Aftershow. Tavares, overigens goed vertegenwoordigd in onze 70's Top 1000. Maar eerst even Vrouwke voor jou het nieuws van 6 uur. Goedenavond.
5: Goedenavond. Heel het land neemt hitte maatregelen. Verschillende evenementen zoals loopwedstrijden worden afgelast of beginnen later door de hete temperaturen. Cinema's zetten hun koele zalen open voor scholen waar het te warm is om nog les te geven. En ook festivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend activeren hun hitteplan. Daar moeten extra verfrissingspunten en bijkomende schaduwzones voor meer verkoeling zorgen. Federaal klimaatminister Kruk wil intussen een interfederaal actieplan oprichten om de klimaatverandering in de toekomst beter aan te pakken. Het parket van Luik onderzoekt de dood van twee jongens in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De twee zochten samen met een groep vrienden verkoeling in het water, maar ze kwamen in de problemen. Volgens de eerste vaststellingen konden beide tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. De Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Kinshasa naar Parijs. Hij had op dat moment geen symptomen. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle passagiers. Zij worden nu gecontacteerd. Het is de eerste keer dat het virus in Europa wordt aangetroffen sinds de uitbraak van de nieuwe ebola-pandemie. De voetbalwedstrijden tussen Standaard en Charleroi worden dit seizoen zonder supporters gespeeld. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Het seizoen daarna zijn enkel de thuisfans welkom. De Waalse derby verloopt al jaren erg gespannen, maar tijdens de laatste wedstrijd liep het uit de hand. Charleroi won toen met 0-2 in Luik. Supporters bestormden het veld en er braken zware gevechten uit. Beide clubs moeten nu een boete van €10.000 betalen. Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, bij lokaal zelfs 39 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op onweer. En ook in het weekend blijft de onweersbuien nog mogelijk. Zaterdag tot 39 graden en zondag iets minder warm bij 30 graden.
3: De 70's Top 1000
2: Aftershow met Dominique Kromme.

0: De Beatles hadden in een snootje dat dit een fantastische band was. Want ze hadden een platencontract op het Apple label van de Beatles. Ze zijn trouwens produced door een van de mensen achter de Beatles. Badfinger, No Matter What, hier bij Nostalgie Plus. Met zometeen Donna Summer na Esther Phillips.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

friends.

0: In 1977 speelde een bioscoop, een film, een blockbuster, een echte blockbuster met Nick Nolte en Jacqueline Bisset in de hoofdrollen. Die film heette The Deep. En de muziek daarvan werd gecomponeerd door John Barry, de man achter onder andere de James Bond soundtracks en verschillende andere legendarische tracks. En hij schreef de muziek ook voor deze, die de Queen of Disco ook een Golden Globe nominatie opleverde. Down Deep Inside van de Queen of Disco, Donna Summer, hier in deze 70's Top 1000 Aftershow. Ik kreeg daar straks een berichtje van Peter uit de Pinten of ik deze kon draaien, want hij zei The Hostage staat er dan wel in, wat hij niet zo'n heel goed nummer vindt. En ja, Down Deep Inside zal niet hoger staan dan de andere platen. Natuurlijk I Feel Love en zo, natuurlijk wel. Donna Summer hier. En zometeen Bill Withers, opnieuw naar het jaar 77 met Lovely Day.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Dat is een randje jaren 60. Het klinkt ook helemaal jaren 60 van de White Plains. My Baby Loves Loving. Een man die een goede carrière voor de boeg had tot het tragische noodlot toesloeg. Want amper op 39-jarige leeftijd overleed hij. Nee, 30 jaar moet ik zeggen. In september 1973. Jim Croce, een echte verhalenverteller in de muziek. Denk bijvoorbeeld maar aan zijn liedje I've Got a Name and Time in a Bottle. En met deze vertelde hij het verhaal van Bad Bad Leroy Bryan dat hem op nummer 1 bracht in de Amerikaanse hitparade.

Als je eens lekker in het zweet wil dansen, ja, dan moet je niet veel moeite doen op dit moment. Non-stop dance van de mannen die vrolijkheid brengen op de radio, de Gibson Brothers. En dit was Elvis Costello, afkomstig van het album. Een meesterlijk album overigens uit 1979. Armed Forces heette dat. Fantastische Oliver's Army.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Een liedje dat ik leerde kennen dankzij een film uit de jaren 70 met Jodie Foster in de hoofdrol. Naam van de film ben ik al lang kwijt. Maar daar leerde ik het kennen. Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers, over films gesproken in de jaren 70. In 1978 kwam er een bloedstollende film uit, geregisseerd door Alan Parker. Die film heette Midnight Express. En Giorgio Moroder, die aanzocht om de soundtrack te schrijven, die had natuurlijk zijn ding al bewezen met Donna Summer. En die typische sound op I Feel Love. En het leverde hem zijn allereerste Oscar op voor beste originele filmmuziek in 1978. Giorgio Moroder uit de soundtrack van Midnight Express. Dit is The Chill.

Het scenario voor de film werd geschreven door Oliver Stone, die daar een Oscar voor won. En het was het verhaal van een waar gebeurde gebeurtenis. Billy Hayes, Amerikaanse student die opgepakt werd in het voormalige Istanbul met 2 kilo hash, dat hij probeerde het land uit te smokkelen. En ja, het ging dan over het verhaal over de brute overlevingsstrijd in de gevangenis in Turkije. Midnight Express heette de film, geregisseerd door Alan Parker, met de soundtrack van de enige echte Giorgio Moroder. Maar dat had je waarschijnlijk al wel herkend aan de typische klanken van de man. En nu, op z'n Frans, Catherine Ferry.

Michelle Silverstein, een schrijver van op dat moment kinderboeken, had hiermee een grote hit door het te schrijven voor Dr. Hook en The Medicine Show 1972 aan de cover of The Rolling Stone. Het werd dan uiteindelijk zo'n grote hit dat het blad niet anders kon dan de band gewoon eens een keertje op de voorpagina te zetten. Op 29 maart 1973 gebeurde het dan plotseling. Ann staat klaar om je de zwoele avonds in te loodsen hier. En Casey en de Sunshine Band nog. That's

0: dakplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
1: Grando, Grando, Grando.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
6: Luister je graag naar Nostalgie Plus? Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
7: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
6: Nostalgie Plus, overal meenemen? Dat kan met de app van Nostalgie.
8: Of luister via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus. Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
6: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
9: Het spant net voorbij nummer 202 in jouw 70's top 1000. Dus even los nu, jouw vakantieverhaal. Welkom.
10: Your golden years. Nostalgie.plus.
9: En het nieuws van 7, dat krijg je van Fraukje.
11: Goedenavond. De inlichtingendiensten in ons land gebruiken dubbel zo vaak ingrijpende spionagetechnieken. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 keer. In 2013 was dat nog maar zo'n 1300. Dat blijkt uit het jaarrapport van het comité I. Het gaat dan bijvoorbeeld over telefoontaps, observaties of het opvragen van telecomgegevens. Vooral staatsveiligheid past die methodes vaker toe in dossiers rond terrorisme en spionage. En het wordt ook steeds vaker ingezet tegen georganiseerde misdaad. Heel het land neemt hittemaatregelen. Verschillende evenementen zoals loopwedstrijden worden afgelast of beginnen later door de hete temperaturen. Ook festivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend activeren hun hitteplan. Daar moeten extra verfrissingspunten en bijkomende schaduwzones voor meer verkoeling zorgen. Cinemas zetten hun koele zalen open voor scholen waar het te warm is om nog les te geven. En treinen mogen ook minder snel rijden. Federaal klimaatminister Kruk wil een federaal actieplan om de klimaatverandering in de toekomst beter aan te pakken. En op het assiseproces rond de landbouwer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn dochters vermoordde, zullen ruim 70 getuigen verhoord worden. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 bracht zijn dochters van 8 en 5 om het leven door verstikking en probeerde daarna ook zijn ex-vrouw te elektrocuteren. In de woning waren elektriciteitskabels doorgeknipt uit wraak nadat ze de scheiding had aangevraagd. Het assiseproces start op 21 september. De man riskeert levenslang. Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag bij lokaal zelfs 39 graden. In de namiddag en 's avonds kans op onweer. Ook in het weekend nog onweersbuien mogelijk met zaterdag tot 39 graden. En zondag iets minder warm bij 30 graden.
8: Verhaal met Anne Grutman.

Hello World. Als het kriebelt moet je sporten. En met de zomerzon kriebelt het alles wat meer. Zonder dat dat ook maar iets met sport van doen heeft. Vakantieverhalen in de aanloop naar de zomervakantie. Met vanavond de vakantieliefdes. Ja, ja. Wie zette ooit jouw zomer in vuur en vlam? Waar gebeurde dat? Op de dansvloer, aan het zwembad, op het strand. En misschien is er ook wel een classic die je meteen weer meeneemt naar dat moment. Vlinders in de buik en in mijn postbus. Graag nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800.

Een van onze luisteraars noemde gisteren het Gardameer als favoriete vakantieplek. Lindsay vond daar ook de liefde. Een jongen uit Antwerpen met een Vespa, voor mij toen het toppunt van avontuur. S'avonds naar het dorpsplein, we dronken cola met citroen. Ik met mijn armen strak rond zijn middel, heerlijk vond ik dat. Ja, Lindsay, dat is duidelijk een trapje hoger dan hier bij het goede doel. Vriendschap.

0: Buiten zindert de zomer meer dan 35 graden en dat weet nog niet van ophouden. Dus wij zoeken verkoeling in jouw vakantieverhalen van toen. Met onze classics bij de hand. Vakantieliefdes via onze website of WhatsApp 0477-900-800. En voor zo meezingen maar of meedansen kan ook. Middle of the road na Jackie Wilson.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Nostalgie Plus, in loopzuivere kwaliteit beluisteren?
7: Dat kan met DAB+. Laat jouw favorieten uit de 60s, 70s en 80s extra schitteren met Nostalgie Plus op DAB+.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Het beste uit de 60s, 70s.

Jouw feest van de 70s nog steeds met ook Middle of the Road, The Talk of All the USA. Proficiat aan Machteld, die net haar huis verkocht en klaar is voor een nieuwe start. En dankjewel Els om zo dapper te delen. An, mijn vakantielief, was een Duitser. Ik ontmoette hem tijdens een vakantie aan de Moezel. Zijn naam was Matthias en hij werkte mee in een klein hotelletje waar wij logeerden. 'S Avonds zaten we buiten met een glas witte wijn, terwijl ergens Forever Young uit de radio klonk. We hebben maar één week samen gehad, maar dat liedje, dat is blijven hangen.

Ja, de liefde hakt er soms nogal eens in als je jong bent. Ik herinner me dat ik zelfs een soort van huilcassetjes had. Vol treurige songs voor als het weer eens niet had willen lukken met de ene of de andere. Twee keer had ik ook een vakantieliefje, maar ik vermoed omdat je allebei gewoon weer huiswaarts ging, viel dat afscheid nooit zo zwaar. Niet zoals hier bij Eric Clapton. Leila heeft hij volgens mij nooit helemaal verteerd, hè.

0: Vakantieliefdes, allemaal goed en wel. Music was my first love. En daar hebben we meer dan genoeg van in huis, met nog steeds de nadruk op de 70s. Perfect gepast bij deze feestmaand, toch wel, hè? Ayla Ayla van Axis. Nog een zwoel 70s geluid na een zwoele Vlaming zometeen.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus

Soms willen best zelfs de beste verstellingswerken niet baten. It's Too Late en Carole King. Benny ontmoette haar in juli 1974 bij een goede vriend. Een meisje dat ik nog nooit had gezien, schrijft hij. Het was meteen goede voederen. En de hele familie had het dan ook nog eens door. We beleefden een prachtige vakantieliefde met Rock You Baby van George McRae als soundtrack. Maar na de vakantie was het over en out. En 52 jaar later heb ik haar nooit meer teruggezien. Dank je om te delen, Benny.

0: Vakantieliefdes die meer dan een halve eeuw blijven hangen. Vrij spectaculair, dacht ik daarnet. Tot ik me realiseerde dat mijn eerste ook al 41 jaar teruggaat.
1: Amai.
0: En dat het warm is, hè. Ja, een glaasje fris gaat er wel in. Hoewel ik hoor dat je bij dit weer beter warme dranken kiest. Enfin, we klinken met Neil Diamond na 8 uur. En misschien dan meteen maar op dat ene vakantielief dat nog ergens aan je plakt. Schrijf maar, hè, nostalgie.plus.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Jouw verhaal met

Cracklin' Rosie. En voor 8 uur nog I Love the Nightlife. Sophia zegt ja, ik ook. Zeker straks wanneer het frisser wordt en wanneer ik ingesmeerd ben tegen de muggen. Ja, verdorie, het is wel wat lastig hè, met die hitte. En goed smeren, dat zeker ook. Ondertussen storten wij ons op de vakantieliefdes. Welke vakantieliefde mag morgen weer zo voor jouw deur staan? Welke ontmoeting liet een onuitwisbare indruk na? Of ja, ben je wie weet nog steeds samen met de man of vrouw uit die ene vakantieromance? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800 en nu even langs Orchard Road.

En waar zo'n kusexpeditie al toe leiden kan. Goedenavond, Paul. En fijn dat je schrijft bij dit warme weer. Ik ontmoette mijn vakantielief tussen de dennenbomen en de muggen. Zij kwam een flessenopener tekort. Ik had er geen, maar ben er wel meteen een gaan zoeken. En ja, ze werd mijn vrouw, ondertussen al bijna 40 jaar... en ontelbaar veel gekraakte flessen later. Proficiat, hè, Paul?

0: heerlijke liedjes bij Lobo. En dat lieve melodieuze zorgde ervoor dat hij ook scoorde in Afrika, in India en Zuidoost-Azië. Maar in onze 70s top 1000 viel hij toch een beetje van zijn voetstuk. Van 905 naar 953. Benieuwd naar hoe jij die top 20 inkleurt trouwens. Nostalgie.plus en dan door op Stem de Top 20. En dan zo de dansvloer op voor twee verfrissende 80s classics.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

aan de poets, maar de classics helpen gelukkig, laat Machtels nog weten. Het lijden van het kuisen doet veel minder pijn. Dag aan, klinkt het dan weer bij Anja. Mijn vakantieliefde was eigenlijk een zomerterrasliefde. Ik zat met collega's iets te drinken en hij speelde gitaar op het plein. Vond ik zo bijzonder. Ik heb hem aangesproken en uiteindelijk waren we 5 jaar een koppel. Ja, soms hoef je het helemaal niet ver te zoeken. En Anja, staat het gewoon voor je neus, dat wat je nodig hebt. Of zoals Tom Jones dat heet, the green, green grass of home.

Ja, geen vakantieliefdes, maar een soapkoppel. Het moest gebeuren, hè, familieacteurs. Annie Geraerts en Ray Verhagen zijn nu officieel opgenomen in het Guinness Book of Records. De ene is al 100, de ander blaast op 2 augustus 100 kaarsjes uit. En daarmee zijn ze dus officieel het oudste soapkoppel ter wereld. De Bomma en Albert uit familie.

Marvin Gaye kwam er ooit herbronnen en vond er sexual healing. En Christine vond in haar ijscafé in Oostende de man die elke avond een vanille-ijsje likken kwam, terwijl hij eigenlijk liever mokka had. We zijn elkaar kwijtgeraakt na de zomer, schrijft ze nog, maar ik eet nog altijd even graag vanille-ijs. IJs, verfrissing, komt eraan. Tina Charles.

de liefde. Het grote woord in onze 70's top 1000 komt maar liefst 79 keer voorbij. En Mark ontmoette zijn vakantieliefde als 14-jarige snaak in Frankrijk. Marie heette ze. We verstonden elkaar amper, maar we dansten maar al te graag op Une Belle Histoire van Michel Fugain bijvoorbeeld. En eigenlijk was dat precies wat het werd. Ik bleef schrijven, zij bleef terugschrijven. Deze zomer zijn we 36 jaar getrouwd. Amai.

Het rolt er zomaar uit, geflirt van de bovenste plank bij Lou Rawls. You'll never find another love like mine. Veel liefde trouwens voor de mannen die na 9 uur de 70's doen blinken. Ik zou zeggen, pak je luchtgitaar al maar vast. Morgen nog één vakantieverhaal voor we er dan ook echt aan beginnen. En we gaan dan vol voor de muziek. Welke classic ademt vakantie voor jou? Dat ene nummer waardoor je meteen weer vertrokken bent naar toen, naar daar, naar die zomer. Ik wil het heel graag van je horen. En ik maak nu al plaats via web of WhatsApp 0477 900 800.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.

0: Kom in de laatste Showbizclub voor de zomerstop samen met Isabel. Ga je het erg vinden, Isabel?
1: Ik ga jou heel hard missen,
0: Robin. Ik had niet anders verwacht, dacht ik.
1: Heel erg, Robin. Ik ga jou ook missen.
0: En Nick? Nee, Nick.
2: Wij zien elkaar nog op de Pride, Robin.
0: We gaan elkaar nog wat tegenkomen. We hebben het vandaag over de seizoensfinales van de twee populairste soaps van ons land. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En de ideale tv-tips hebben jullie ook meegenomen voor tijdens de vakantie. Ik ben Robin Vissenakens. Welkom in deze laatste Showbizclub.
3: Koriander,
4: het is gebeurd.
5: Wat hebben we vandaag geleerd? Tok, tok,
6: tok, tok, tok. Wie ben jij echt?
0: Ja, seizoensfinales van Thuis en Familie komen eraan. Zijn verrassend spannend. Hè. Voor beide soaps herkent iemand deze tune? Ja,

0: Dat is de eerste en de laatste.
1: Ja, tune van Thuis. Ja. Ja, ik vind het super vrolijk eigenlijk. Ik word er wel goed gezind van.
2: Ik vind het echt een banger eigenlijk. Zo de huidige generiek. Heel leuk.
0: Ik vind de eerste nog, omdat dat...
1: dat vind ik dat zo wat te zeemzoeter.
0: Ja, oké. Dat is, tijden veranderen natuurlijk.
1: Ja, het nieuwe is wat meer op tempo.
0: Isabella A was de eerste.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En de laatste?
2: Maxime Stojanak en Niels de Stadsbader.
0: Absoluut. Mm-hmm. Heel tof gedaan. Ja. Ja, je voelt dat het op 30 jaar Thuis wel heel veel veranderd is. Hoe zit dat met die finale? Is dat ook creatief gevonden, deze finale, seizoensfinale?
1: Ja, op zich altijd. Elk verhaal is totaal anders. Maar er zijn altijd elementen die terugkomen in soaps. En in dit keer gaat het ook over een serieverkrachter. Dus dat is al eens een keer gebeurd. Ik denk al een paar keer zelfs.
2: Mogelijk wel.
1: En in verschillende soaps.
3: En ik denk dat het ook niet alleen met Thuis is, als er een serieverkrachter is.
1: Voilà, het is dat ik bedoel. Ja, ik denk dat dat een element is dat in verschillende series wel eens naar voren komt. Dus ja, het is opnieuw van wie heeft het gedaan.
0: Want ik zag de trailer en dan zag ik ook dat ook Niels de Stadsbader verdacht wordt. Dat, wie zou het... Zijn er veel opties? Of is het...
1: Een drietal, denk ik. Of?
2: Wel, aanvankelijk een drietal. Nu, hoe dichter de seizoensfinale nadert, hoe meer er daar ook beginnen... Allee, ja, er is er al eentje afgevallen eigenlijk. Wanneer
1: wie denk jij dat het is?
2: Deze aflevering lanceren. Ik denk eigenlijk Brik. Het personage van Gregory van Damme, een nieuw personage sinds dit jaar, die aanvankelijk in de aanloop naar de seizoensfinale heel erg buiten schot werd gehouden door de makers. Dus ze hebben een tijdje Andreas heel erg verdacht gemaakt. Die lijkt het nu niet te worden. Dan Cody, het personage van Niels de Stadsbader, heeft ook een aantal heel, heel verdachte scènes gekregen.
1: En
2: daar hebben ze echt zo wel op gehint. Mm. Maar Brik... Ja, werd altijd zo'n beetje naar achter geschoven. En ja, ik zie het hem nog doen.
0: Jij bent zelfs bij een van de acteurs op bezoek, op de thee geweest.
2: Ja, absoluut. Ik heb gewoon water gedronken, het was warm. Maar ik ben bij Gregory van Damme thuis geweest. Om het over zijn personage, Brik, te hebben. En over de seizoensfinale. Hij heeft mij daar verteld, ik zal misschien even zeggen. Brik is een personage dat heel veel... ergernissen loswerkt ook wel.
1: Het is eigenlijk
2: heel veel
1: gewoon een
2: reactie.
1: Hatelijk personage. Sorry dat ik
0: goed,
1: het zeg.
0: Goed
1: gespeeld van de acteur,
2: inderdaad.
1: Maar super lastig personage.
2: Ja, super lastig personage. Dat ook echt gebaseerd is op figuren uit zijn jeugd, heeft hij mij verteld.
4: Personage Brik zelf, ja, dat is zo'n figuur uit mijn jeugd gewoon. Vooral, ja, we noemden die de Zwarte. Dat was zo'n figuur op de Nijkant, in Zeelen. Dat was zo'n figuur in de wielerclub. Mijn ma was een wielertoerist. En die ging dan elk weekend gaan rijden in de wielerclub. En dan zat ik daarmee op café, tussen al die figuren, tussen al die alfamannetjes. Dat was gewoon vroeger zo, in begin jaren 90. Nu heet dat vrouwenvriendelijk, maar in begin jaren 90 was het leven. Mannen deden zo. Zeg ik ding, dingetje, snoezeke, kom eens. En die doen dat niet uit slechte wil. Dus voor hun is dat een masker dragen. Zoals wij allemaal een masker dragen, denk ik.
0: Ja, het is toch leuk om zo op een watertje te gaan drinken bij hem thuis. Mm-hmm. En dan, zo.
2: Absoluut, ja, het was ook heel grappig. Gregory is Peter van het dochtertje van Daphne Palink, die Christine speelt in Thuis. En zij kwam samen met dat dochtertje, samen met mij bij hem aan. Dus ik heb eigenlijk ook een kleine familiereunie beleefd. Ja.
0: Je werd helemaal in de war natuurlijk. Wat er gebeurt, wat voor personages
2: hier. Ja, familie en ik ging babbelen over Thuis. Echt, moeilijk. Het was een heel gezellig moment. Ik heb het dan ook met Greg gehad over het feit dat hij nu samen speelt terug met Niels de Stadsbader, met wie hij 20 jaar geleden in Amica zat, inderdaad. Dat is toch wel... Je voelt dat die veel aan elkaar hebben. Die hebben elkaar nooit losgelaten. Dat zijn altijd vrienden gebleven. Hij zegt ook, Niels de Stadsbader... Dat is, voor veel mensen is dat de figuur Niels de Stadsbader. Voor mij is dat Nielske. En wij spelen nog altijd met elkaar als twee qua jongens... die elkaar wel tips geven heel de tijd. En van hem neem ik dat ook aan, want ik vertrouw hem. Ze hebben nu met twee eigenlijk een heel belangrijk aandeel in die seizoensfinale. En hij zei van voordat we die seizoensfinale hebben gefilmd, zijn we toch even apart gaan zitten.
4: Niels en ik hebben ons een paar dagen voor we de seizoensfinale gingen filmen, echt apart gezet. Gewoon even, de eerste seizoensfinale. We gaan deze fucking knallen. We gaan deze nailen. En we hebben elkaar zo al moed ingesproken. Ja. En dan de setup gegaan. Omdat we wel die intensiteit van die verhalen hebben. Wat laten leren.
0: Ah, ik vind dat wel chic dat acteurs zo echt met elkaar komen om toch het juiste gevoel over te brengen op het scherm.
1: Ook gewoon leuk om te weten dat die zo goed overeenkomen. Ik vind het altijd leuk om zo'n beetje behind the scenes van zo'n cast te kijken. Ik heb ook met een paar mensen gesproken, niet met de cast, maar wel met de mensen achter de schermen. Ira Stevaert is de woordvoerder van Thuis bij VRT1. En ik had haar gevraagd, hoe pakken jullie dat vandaag aan in verband met spoilers? Want die filmen natuurlijk ook wel eens op locaties buiten. Iedereen heeft een smartphone. En ja, zeker mijn seizoensfinale, hoe pak je dat dan aan?
5: Spoiler containment is als communicatieverantwoordelijke ook wel een van mijn grootste dagelijkse bezigheden, bij wijze van spreken. Maar sowieso proberen we daar, sowieso cast en crew zijn zich daar heel van bewust. Ook als we mensen hebben die komen figureren, moeten die ook wel een NDA tekenen. Zelf houden wij ook onze socials heel goed in de gaten. We hebben echt wel al vaker in onze Facebookgroep bijvoorbeeld berichten moeten verwijderen, omdat er dan spoilers opkwamen. Maar op zich, we hebben ook een super trouwe fanbase en die vinden dat zelf ook niet leuk om gespoild te worden. Dus dat wreekt zich bij wijze van spreken altijd een beetje. Als mensen dat doen, dan krijg je heel veel mensen op hun dak die zeggen van zeg, net het voor mij gespoild en dit, dat is niet leuk voor de cast en niet leuk voor de crew en dat is niet leuk voor de kijkers. Dus op zich denk ik in Vlaanderen dat ook gelukkig nog, je hebt zo die warme community rond Thuis die daar ook wel mee zijn schouders onder zet om het voor iedereen fijn te houden en gewoon te wachten tot het op tv komt.
0: Ja, het kan toch ook onbewust zijn dat iemand iets spoilt zonder dat je dat doorhebt of zo?
1: Ja, maar dat moet Ira dus mee in toog houden allemaal. Ah, ja, en toch, dat is dus het leuke dat ook wel de kijkers het mee in toog houden voor haar, want anders is het echt onbegonnen werk.
2: Ja, inderdaad. Het was trouwens heel grappig toen ik bij Gerecht Thuis was om hem te interviewen. Lag de brochure voor de seizoensfinale tussen ons in. Dus hij was heel bang om te spoilen.
1: Lag de brochure als in het script?
2: Het script, ja. De tekst, de tekst met de verhaallijn lag tussen ons in.
0: En je hebt toch niets gezegd?
2: Ik heb niet gespiekt. Ik ken Gregory al heel erg lang. Die vertrouwensband zou ik niet willen verbreken.
1: Maar ja, ze zo even naar het toilet is.
2: Maar het was wel, het kriebelde wel heel de tijd om zo toch eens zo een pagina op te lichten. Maar hij zelf ook durfde echt niet spoilen. Hij heeft heel vaak gezegd van, ik wil zo
0: veel. En er ligt een brochure op tafel. Ja. Was, ik wil niet spoilen, maar...
2: Het was echt, zoals we in de campen zeggen, krijtelijk om er tegenover te zitten. Ja.
0: Zeg maar, spoilen is toch ook voor medewerkers en zo toch allemaal niet zo evident? Iedereen, die weten, monteurs en zo.
1: Iedereen die bij de ploeg betrokken is, daar wordt een beetje op goed vertrouwen gerekend. Maar dus voor mensen die dat kijken, die moeten wel een NDA tekenen, dus die figuranten ook en zo. Ja, en Ira vertelde mij ook, als die seizoensfinale helemaal ingeblikt is, dan zou je denken, dat is klaar. Maar eigenlijk doen ze een soort van test-screening, omdat er dan toch nog altijd luistert. Maar het kan nog net iets beter.
5: Ja, want het is nu grappig dat je dat zegt, maar er is dus inderdaad vorige week nog wel iets aangepast nadat we de visie hebben gehad met de hele cast en crew. Dus op zich is dat ook inderdaad het ideale testmoment om de seizoensfinale nog beter dan hij al was af te leveren aan onze kijkers.
0: Oké, deze week de finale. En dan kan je het bekijken op VRT1. En ook op... Ja, je kan het ook al vroeger bekijken, dacht ik. Hè? Op digitaal, want het wordt 's ochtends gelanceerd.
1: Ja, ik vind dat zo zot dat je dat eigenlijk 's morgens al kan zien als je een digitale kijker bent. Ik had dat ook tegen Ira gezegd. Ik van, maar dan worden de mensen die lineair kijken wel nog gespoild. Ja, ja. Waarom zetten jullie dat er niet later op? Maar ze zeiden, we hebben zo'n uiteenlopend kijkerspubliek. De jonge mensen kijken dat 's morgens. En die hebben ook respect voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Dus die wachten wel of zo. Maar wij als pers volgen de lineaire televisie nog, dus wij houden het ook wel voor iedereen netjes geheim tot het dan uiteindelijk
0: op. Ik zou het toch wel spannend vinden als je zo schrijver bent en dat je dan denkt, wat gaat familie doen? Want wij zijn thuis.
1: Maar ze kijken niet naar elkaar. Nee, ik heb dat ook gevraagd, want ik dacht van, dat kan toch niet anders dan dat die dat... Maar ze zijn echt wel allebei een beetje op hun eigen eiland, want die werken zo lang op voorhand aan al die dingen. Eigenlijk zien ze dat ook pas als de anderen het op tv hebben. Ja, dan is het ook op voorhand gemaakt.
0: Of er ligt een script op tafel toevallig. Ja. Je gaat thee drinken of
1: wat. Dat er eenzelfde verhaallijn zat in beide. En dan zeiden ze ook van, dat moet dan zijn. Omdat 's morgens bijvoorbeeld lezen die scenaristen ook gewoon de kranten. En die kijken, wat valt erop vandaag? Welke verhalen leven? Waar kunnen wij ons op baseren? En die moeten dan dezelfde krantenstukken gelezen hebben natuurlijk.
0: Over naar deze hier.

0: dat heeft een beetje dezelfde evolutie meegemaakt.
1: Ja, ik vind het wel. Ook wel wat meer up-tempo ook. Kijk. Camille heeft dat laatste liedje gezongen in de intro.
0: En de eer was ook van Mie.
1: Ja, ik weet
0: zo heel
1: niet
0: lang.
1: Dat die stem was. De eerste.
0: Maar ook zo thuis. Zo ja, heel,
1: dezelfde stem is natuurlijk.
0: De finale van Familie, het is toch wel heel speciaal en goed gevonden.
1: Het is een special die losstaat eigenlijk van de andere verhaallijn. Dus het is de Bomma die een verhaal, een geheim uit de doeken doet van vroeger. En het speelt zich allemaal af in de Tweede Wereldoorlog. De jonge Bomma toen nog, de jonge Anna. Die haar verhaal zien we dan. Dus het zijn andere acteurs.
2: Ja, en wat dat ook heel cool is, vind ik, Daan Stuiven, de zanger, die dan meedoet als de papa van de jonge Anna. Ja. Dat vind ik echt heel tof.
1: De laatste persoon die... Allee, wij
2: dachten alle twee van, die is te cool voor familie. Die gaat dat gewoon niet doen.
0: Ja.
2: En die vindt die gewoon van, ja, ik had daar zin in.
0: Zeg, dus, wat is dan, waarom gaan ze terug?
1: Ja, het is eigenlijk om de Bomma te eren. Hè. Annie Gerards, de actrice, die wordt 100. En het is ook omdat familie het 35e jaar ingaat, 35e seizoen volgend jaar. Dus het wouden is iets speciaals doen. En ze hadden al een paar keer over nagedacht van kunnen we nu iets doen? Want het is niet de eerste keer dat zo'n idee opgeworpen wordt. Maar nu paste het en ze dachten oké, we gaan aan de slag met zo'n oorlogsdrama. Een beetje iets artistieks, maar toch ook nog altijd boeiend. Want het gaat wel over die Bomma, dus over dat personage nog altijd. Maar het speelt zich helemaal apart af. Het wordt ook neergelegd op het einde. Het is niet dat je daar met een cliffhanger zit, want dat wordt niet meer opgepikt in het volgende seizoen. Het is echt iets op zichzelf.
0: Ja, het is geen Lily en Marleen en dan gaan we ermee verder.
2: Nee, maar ik vind het wel, als je het zo ziet van de foto's, dan heeft het wel die vibe.
0: Ja? Ah, ja,
1: dat wel. Het doet er wel aan denken, maar ja, het is natuurlijk
2: iets anders. En het speelt zich ook af in een café. Lily en Marleen is ook in de lichttoren, dus ja.
0: Want op zich, dan heb je de Bomma, maar waarom ga je terug? Is daar iets gebeurd?
1: Ze heeft een geheim. Ze heeft haar nooit verteld en ze gaat het dan
0: maar
1: pas
0: Maar is het iets dramatisch? Heeft ze een kind gemaakt?
2: Na 35 seizoenen heeft de Bomma nog een geheim, dus ik denk wel dat het dramatisch is.
3: Ergens een tweede familie van Den Bossen rond.
0: Oh my god.
3: En volgend seizoen krijgen we een heel nieuwe cast.
0: Zeg, en Sandrine André, die speelt daar ook een hele toffe rol in, toch?
1: Die is de enige eigenlijk van de echte cast, zal ik maar zeggen, die daar wel nog in meedoet. Zij speelt eigenlijk haar personage naar eigen overgrootmoeder.
0: Ja.
1: Omdat dat ook nog wel past. Ja, je hebt dat zo soms in families, dat mensen zo een generatie overslaan en dan zo heel hard lijken op de overgrootmoeder of
0: dus
1: zo.
0: Dus zij speelt de moeder van de Bomma?
1: Ja, klopt. Mm-hmm. Ja.
0: Amai, hoe leuk is dat, zeg. Ja, ja. En de Bomma zelf zit er niet in.
1: Ja, wel in de raamvertelling. Dus zij vertelt en dan komen de flashbacks en zo. Ja.
0: Oh, wow, wel goed gevonden, vind ik.
1: Ik vind het ook wel tof.
0: Ja, ze geeft sowieso een extra dimensie.
1: Het is iets anders,
0: Zeg, en jij hebt gebeld zeker met de creative producers?
1: Ja, met Wim Feijerts. En hij zei ook van, ja, kijk, zo'n seizoensfinale, die wordt ook niet ineens gemaakt of zo. Want nu lijkt dat ze van, oh, we hebben een tof idee. Laten we dat volgende maand uitwerken. Zo werkt het niet. Ze zijn daar heel lang mee bezig. Veel langer dan ik dacht.
4: Kijk, wij werken 9 maanden op voorhand. Dus dat wil zeggen dat wij nu al aan de mid-season finale, want we hebben eigenlijk 2 finales in familie, namelijk januari, de mid-season finale en de seizoensfinale. Dat zijn 2 grote sleutelmomenten. Die mid-season finale die is al geschreven en die is al bekend bij de acteurs.
1: Ah ja, oké. Okay.
4: Wij gaan nu al stilaan beginnen nadenken over de seizoensfinale van volgend jaar.
0: Ah, ja,
1: dat is keilang, hè? Dat is echt een zwangerschap lang dat hij daaraan werkt.
0: Maar stel dat er dan een acteur gebeurt iets. Gebroken been of neemt afscheid, wordt maar ontslagen. Of,
1: dat was dus het ding dat zij zeiden, omdat ze er zo lang aan werken, is het heel, heel uitzonderlijk dat er echt zo van die last-minute gevallen zijn dat ze moeten schakelen. Omdat zij zo lang op voorhand werken, kunnen ze verhaallijnen makkelijk bijschaven als iemand toch iets voor zou hebben of een andere opdracht of dit of dat. Ze hebben wel eens ooit 1 keer gehad dat ze wel last-minute moesten schakelen en dat was met Roel van der Stukken. Die moest eigenlijk in de seizoensfinale van toen een grote rol op zich nemen, maar die had toen een operatie in het ziekenhuis. Ik dacht zelfs iets aan zijn hart.
0: Uh-huh.
1: En toen hebben ze wel het moeten aanpassen. En dat kan dan wel, maar dat is heel moeilijk, want normaal gezien werken ze zo lang op voorhand.
0: Ja, en dan zie je ook die finales vaak, dat je soms denkt, ja, het is echt wel ver gezocht, hè? Toch?
1: Ja, ik vind dat ook vaak, dat typeert toch soaps, denk ik dan. Hè? Alles kan. Je kunt dood zijn in een reis, je kunt wakker worden van een droom en alles was niet echt. Maar Wim zegt dat er toch grenzen zijn.
4: Ik denk dat vroeger veel meer kon dan vandaag. Ik denk dat we vandaag ook ons zeer veel kunnen permitteren. Met dat verschil is dat we het geloofwaardig moeten maken. Dat de insteek of de setup van het verhaal, dat die duidelijk moet zijn. Want we hebben vorige seizoenen hebben we Bert van den Bossen terug laten komen met een plastische chirurgie. Een beetje een face-off verhaal. Het is de manier waarop dat je het brengt. Als je het op een juiste manier brengt, op een geloofwaardige manier brengt, kan je je heel veel permitteren.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat ze toch wel wat vrijheid hebben om dan te schrijven. Hè.
1: Het blijft natuurlijk een soap, maar ik denk ook wel vandaag de dag dat mensen wel zoiets hebben van het moet wel ergens relatable zijn. Ja,
0: en het moet ook wel een beetje meegaan met de tijd, want je wilt toch ook niet alleen oude kijkers plezier en ook jonge mensen moeten toch binnenkomen.
1: Ja, ze zitten daar super hard op in. Bij Thuis bijvoorbeeld ook hebben ze zo een thuistokkanaal mm-hmm. op TikTok, waarin dat zo ook de jonge cast zo...
3: Ja, dat wordt echt gerund door de jonge acteurs.
1: Die nemen echt filmpjes op van die soort van mini-vlogs en zo. Gewoon ook om een jonger publiek binnen te halen. Dat hebben ze zowel bij Familie als bij Thuis. Maar ja, ze proberen echt in die verhalen met iedereen zijn leefwereld rekening te houden. En vooral dat het veel sneller vooruit gaat dan vroeger. Hè. Ira zei mij dat ook al van vroeger konden wij dagen doen over één verhaallijn. Nu is het echt zo tjak, als je niet gevolgd hebt, jammer.
0: Ja, want die verhaallijnen, dat is zo dat je cliffhangers bouwt over een week, soms binnen één aflevering, soms over 5 afleveringen, dan over een maand en dan over een seizoen. Gewoon om mensen
1: interesse
0: te laten...
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Maar Play is toch ook gestart met zo speciale soapjes eigenlijk?
3: Ja, inderdaad. De Play Shorts zijn dat dan. Ja, en dat is echt, ja, dat zijn afleveringen van 1 à 2 minuten, denk ik, waar telkens inderdaad op het einde van de aflevering een cliffhanger zit. Dat is echt tot in het extreme. Nu, we zien dat al heel lang werken op TikTok. Er zijn van die accounts viral shorts of dat soort dingen. Vaak heel slechte content. Ik denk dat ze het bij Play iets beter aanpakken.
1: maar die hebben minder budget, hè, andere mensen waarschijnlijk.
3: Dat is ook vaak AI en soms zelfs AI-gegenereerde acteurs. Dan wordt het heel vreemd. Ik zag net een spin-off van Harry Potter. Harry Potoli.
1: Maar
5: wat
1: kijk je
5: toch
1: al?
5: Ja, ik heb
0: het
5: al
0: voorgeschoteld
5: op TikTok.
0: Ja, dat duurt
1: een half minuut.
0: Toiletbezoek en voilà. Dus dat wil jonge mensen eigenlijk ook zo op die manier soaps gaan volgen.
3: Ja, het is inderdaad. Dan heb je dat sneller tussendoor gezien. En ik denk dat meer en meer is hoe dat we consumeren ook.
0: Er zijn een pak memorabele seizoensfinales geweest. Op voorhand had ik gevraagd van denk eens allemaal over eentje na. Isabel, wat is die van jou?
2: Ja, kijk, ik had gezegd de secte van Salomon, maar daar vonden we blijkbaar geen fragment van. Maar
0: dat is bij Familie, hè?
2: Ja, dat is bij Familie. Maar ik ben ook een grote fan van de ultieme schurk uit het soapdom. En dat is toch voor mij wel Didier de Kunst. Het personage van Ronnie Waterschoot.
6: Jij, je moordenaar. Waarom doe je dit?
7: Ik had het al veel eerder moeten doen.
6: Maar het lost niks op, hè?
7: Je kan niet altijd winnen van de bossen. Vaarwel, Guido van den...
0: Ja!
5: Oh.
0: Maar dat is op een boot en hij wordt daar neergeschoten door Didier de Kunst.
2: We denken het, hè.
0: Ja. Didier de Kunst, moet wel eerlijk zijn, dat is ook een acteur-regisseur, zeker.
2: Ja,
0: ook.
2: Ronnie Waterschoot.
0: Ronnie Waterschoot. Ja,
1: dat is zo. Leven in de echte wereld.
0: Maar ik vond dat ook echt wel de bandiet van Vlaanderen.
2: Maar ja, tuurlijk wel. Ik had daar ook schrik van als ik die zag zo. Want ik dacht van, oh my god.
0: Als we dan toch bij Familie blijven, dan ga ik er eentje kiezen. Uit 1997 werd de Hilton ontploft.
3: Oh, ja.
0: Door terroristen. En er was een trouwfeest. Guido van den Bossen ging trouwen toen met zijn verpleegster. En ze werden gegijzeld. En dan zie je zo ook het laatste beeld dat de Hilton in Antwerpen op de Groenplaats poef de lucht in gaat.
8: Is er iemand? De terroristen zijn weg.
9: Er komt hulp.
8: Rustig blijven.
2: Weet je wat ik daar wel grappig aan vind om dat te horen? Dat allemaal in het AN nog is.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Ah, wel, er was iets waar ik mijn vinger niet op kon leggen toen bij het eerste fragment ook al. Dat ik dacht, maar dat klinkt zo artificieel voor mij. En ik dacht, is dat nu het geluid? Maar dat is waarschijnlijk...
3: Ja, dat moest toen, hè.
0: Dat is keurig
2: in onze tijd spraken ze nog deftig.
1: Sorry.
0: Daar heb je ook niet over 3 mannen onder één dak. Dat was ook in het Antwerps. Maar dit hier was wel in de tijd, in 97, 30 jaar geleden, echt wel heel knap om te zien. Want als je er nu naar kijkt, denk je, ja, nee. Mm. Maar toen dacht je wel, wauw, wat een finale is dat hier.
1: Ja, toch keispannend, hè, als je dat gevoel.
2: Special effects gaan ook wel met hun tijd mee.
0: Absoluut. Goed, Thuis. Jullie hebben Thuisfragmenten gekozen.
1: Ja, ik had het over, wat hier van mij altijd bijgebleven is de andere serieverkrachter die er ooit ook al is geweest. Van Swerts. En dat was toen ook de ontboezeming dat Veronique vanuit de woestijn naar Marian belde voor haar eigen ontvoering.
2: Vanuit de woestijn?
1: Ja, ze was gekidnapt en zat in de woestijn vast. Maar ze had nog wel tijd om net op tijd te bellen en te zeggen dat Swerts de dader was.
5: Marianne Bastiaans?
10: Zeg, ja, het is Veronique.
5: Hey, Veronique. Wat voor goed nieuws.
10: Ja, zeg, ik weet wie dat mij heeft neergeslagen. Ja, ik weet wie dat de verkrachter is. Ik heb me zojuist herinnerd. Het is Robert Schwerts.
5: Wat? Wat zeg je nu?
0: Meestal zeg ik, ja. Marianne, op. Daar drinken we op.
1: Maar dat was dus een de clue zat hem in het feit dat Schwerts haar vriendje was. Marianne haar vriendje op dat moment. Dus, dum.
0: En de woestijn, dat was aan de kalmte uit Zijden of zo.
1: Ja, ik weet niet waar ze dat gefilmd hebben.
11: Dat was in een zandbak.
1: Of een bouwwerf ergens.
0: Oké, Nick, nu hè.
3: Ja, als ik aan legendarische seizoensfinales denk, dan denk ik altijd aan Manfred, de Duitse dubbelganger van Frank Bomans in Thuis, die allerlei criminele stoten had uitgehaald en Frank werd maar verdacht. En ja, uiteindelijk blijkt dat dan toch om een dubbelganger te gaan.
5: We zijn ermee weg. We vluchten naar Chili of naar Brazilië of naar Chacamaca. Het kan me niet schelen, hoor. Dus mag een zidaar.
12: Heb jij die etiketten voor Brazilië al?
5: Ja, natuurlijk. Twee? Heb je er twee? Bomans. Je zoon zal sterven.
0: Ja, als je dat doet.
1: Dat is wel een idee van Paul vroeger zelf. Hè,
0: ik wou net vragen van als je als acteur leest, maar heeft dat zelf
1: hij heeft dat blijkbaar zelf voorgesteld, omdat hij toen vond dat hij redelijk lang het brave personage, of toch een personage moest spelen dat een beetje te weinig spanning had, altijd dezelfde verhaallijnen. En hij had wel zelf toen voorgesteld om zoiets iets anders te mogen doen.
3: Het is ook wel echt gewoon enorm grappig. Het is bijna cool.
0: Nu, als je dit hoort, denk je, het is een beetje
1: kolder. Maar het was wel spannend
3: toen
1: op het moment.
3: Toen was het heel spannend, ja. Ik herinner me.
0: En als kind zagen jullie daarnaar dan?
1: Ja, ik keek met mijn ouders. Ik denk dat mijn ouders misschien het ook wel zo bij de haren gegrepen vonden. Maar ik vond dat ongelooflijk spannend.
0: Ik heb heel veel van de afleveringen van Thuis terug bekeken. Want die staan allemaal op VRT Max.
3: Ja, ben je middags aan het kijken nu? Of,
0: Maar zo effectief zo. En ik kijk alleen naar de eerste aflevering van elk seizoen en de laatste. En dan ben je wel mee.
1: Maar dan mist je alle goede dingen.
0: Ja, nee, maar dan weet je de finale. Dan weet je wat er wie erbij
1: dat
0: komt.
1: Dat is zoals bij een boek het eerste hoofdstuk en het laatste hoofdstuk lezen.
0: Ja,
1: dan
0: sowieso. Ja, zo gaat het een beetje vooruit. Ja, mag het?
1: Ja, sorry, maar jij bent natuurlijk een managementfunctie. Je hebt weinig tijd. En
0: voilà,
1: zo,
0: dankjewel. Ja, we gaan richting
11: goed
0: hier.
11: Goed
0: dat zegt de andere manager, hè, trouwens. Hè? De nieuwsmanager, hè? Isabel. Zeg je, de zomer komt eraan.
1: Ja, maar het ging niet over mij,
0: nee, dat is
1: Robin.
0: Waar, nee, dat is waar, ja.
1: Ik kijk gewoon niet naar thuis.
0: De zomer komt eraan. Wat moeten we zien tijdens... Ja, wanneer we een vlucht, dan begin ik altijd te downloaden op de iPad. Van wat kan ik zien tijdens de vlucht. Maar ook misschien in je eigen tuin of zo. En we hebben allemaal een aantal tv-tips verzameld. Isabel, wat heb jij gekozen?
2: Ja, kijk, ik moest mijn status als persoon die graag naar bagger-tv kijkt een beetje hoog houden. Dus dat ga ik ook deze zomer doen, want ik heb als kijktip meegebracht het tweede seizoen van Koppels in Crisis.
13: Ik heb een fout gemaakt. Ik snap het zelf niet goed hoe dat is kunnen gebeuren, want ik was echt zeker dat ik nooit ging vriend gaan op Oliver.
14: In my opinion we were doing fine. Clearly not if she had to go and screw some other dude on some bullshit TV show.
0: Een beetje Temptation?
2: Nee. Het is dus Megan Thee Stallion, ook wel gekend als Temptation Megan. Dus vandaar wel de link. Ja. Hè. Is een van de vier mensen van de koppels die dus meedoen. En wat is er nu gebeurd? Zij heeft haar vriend, haar man Oliver, bedrogen tijdens een realityprogramma waar dat zij ook in zat. En ja, aanvankelijk heeft ze dat ontkend. Dat is dan uitgekomen, want ja, als je dat doet in een realityprogramma, zijn daar uiteraard beelden van. En ja, dus nu proberen ze hun relatie te redden. En er zijn Heike en Kaylee komen ook terug. Die zaten in het eerste seizoen. En dan zijn er nog twee onbekende koppels. Dus ik ben heel benieuwd om te zien of dat die meer drama gaan meebrengen dan Megan en Oliver. Of dat het toch Megan en Oliver zijn die het gaan winnen.
0: Nou, ik dacht, ze gaat die Grannies van, Grannies van Amsterdam...
2: Maar die heb ik hier al
0: ja, het is waar.
2: Vorige week al besproken.
0: Ja. Nick, wat heb jij als tv-zomertip?
3: Wel, als zomertip, 17 juli komt Heartstopper Forever op Netflix. Het sluitstuk van de Heartstopper-reeks. Dit keer niet in serievorm, maar als film. En daar werken we eigenlijk toe naar de grote finale voor hoofdpersonages Nick en Charlie. Vorige seizoen hebben ze wel wat donkerder thema's behandeld over mentale gezondheid en zo. En ging het er een beetje over van waar gaan ze studeren? Want zo oud zijn ze nu ondertussen geworden. En de film moet daar allemaal antwoorden op geven. Dus ja. Ik ben heel benieuwd en ik weet heel veel fans met mij.
0: Zo in één zin, als je niet weet wat Heartstop als je...
3: In één zin, het is een heel hartverwarmend coming-of-age verhaal eigenlijk van twee jongens die verliefd worden op de middelbare school en daar ja, hun weg in zoeken.
2: Dat is toch een zin met veel komma's.
0: Ja, sorry jongens. Maar het is wel duidelijk. Ik vond het wel duidelijk. Heb je niet begrepen?
2: Ik heb het zeker begrepen. Het was goed. Alleen een zin met veel komma's.
1: Isabel denkt dat als dit in de krant zou staan, zou ik zo hard reviseren.
0: Hoe de leeftijdscategorie zijn van die gasten ondertussen dan?
3: Ja, de jongens in de serie zijn ze, gaan ze nu net 18 zijn, ja. Denk ik. De leeftijdscategorie van de fans is ergens tussen de 14 en de 99.
0: Ja, ja. Ja. We gaan richting over 50ers heb jij iets gekozen.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht, zo ga je dat inleiden. Ja. Het zijn 50ers die meedoen in de serie Four Seasons. Met Tina Fey en Steve Carell. En ja, het eerste seizoen stond al op Netflix. Het tweede seizoen is sinds een paar maanden uit. Maar ik ben er nu diehard naar aan het kijken. Het is zo'n mini-serie, mini-reeks. Afleveringen zijn ook maar een half uurtje. Dus dat kan prima zo tussendoor. En ik vind het nog wel interessant. Het gaat over de groepsdynamiek en hoe dat er ook zo tussen die verschillende koppels onderliggende dingen zijn die dan stilaan naar buiten komen. Maar heel menselijk. Er zijn heel veel dingen in dat je zo denkt van, ah ja, dat in een vriendschap. Ik snap wel dat je daarmee zit of ik snap dat je dat zo aanpakt.
2: Vond jij dat een goede reeks?
1: Ik vond het eigenlijk niet
2: zo een klein beetje zo White Lotus willen zijn, maar het zo net niet kunnen of zo.
1: Ja, ik vond het dus wel leuk. ik kijk er wel graag naar. Ik zeg nu niet dat het, als je het één keer gezien hebt, ga je het misschien niet opnieuw kijken of zo, maar ik vind wel, je wilt wel weten hoe gaat het verder met die personages, hoe gaat die vriendschapdynamiek zich verder ontwikkelen, die koppels ook. En het leuke is, Four Seasons heet het, omdat het dus over de vier seizoenen gaat in een jaar. En dan zie je ook hoe dat alles verandert in hun leven. Ik vind het wel tof.
0: Seizoen 1 vond ik ook onderhoudend, laat het ons zo zeggen.
1: Ja, het is gewoon zoiets luchtigs om eens te kijken. Het zijn ook maar afleveringen van...
2: Je moet mij niet overtuigen. Ik kom hier af met koppels in crisis.
0: Ik wou het zeggen. Dus, goed. Zeg, wat brengt de zomer voor jullie zelf?
1: Ja, ik verhuis binnenkort, dus ik zal heel veel in dat huis nog in orde moeten brengen en tuin aanleggen en zo van dit.
0: Het is ook een Four Seasons, hè?
1: Ja, voilà. Kijk, het is een never-ending story. Ik zou blij zijn als het klaar is.
0: We leven met je mee.
1: Ja, dank je.
0: Nick, wat ga jij doen?
3: Behalve hier en daar eens vakantie nemen. Vooral heel veel nieuwe podcastreeksen lanceren op het Nieuwsblad. Want ik werk deze zomer vrolijk
0: door. Ja, je hebt al vakantie gehad ondertussen. Een paar maanden geleden.
3: Ik heb een paar maanden geleden. Ja, een jaartje geleden heb ik al eens vakantie gehad. Ik denk, een kleine 5 jaar geleden dat ik ook nog eens een
0: werk
3: keer...
0: Werk jij maar lekker door. Dat is goed. En Isabel?
2: Ik ga een hele zomer festivalen voor Nieuwsblad. Dus je gaat mij nog een hele zomer kunnen lezen. Moest je mij te hard missen, Robin? Ah, dan kan het nog wel.
0: Goed. Nee, welke festivals zijn zo de highlights?
2: Wij starten met Graspop, dan gaan we naar Werchter, dan gaan we uiteraard ook naar Tomorrowland en we sluiten af met Pukkelpop.
0: En waar kijk je vooral zelf naar uit? Naar wie te zien?
2: Ik vind elk festival zijn charmes hebben zolang het goed weer is en de pintjes koud zijn.
0: Ja. Oké, dat is nu eens echt mooi afgerond.
1: Zeg jij jouw plannen?
0: Ik probeer ook een beetje vakantie te nemen tussendoor. Maar dat gaat even kijken wat de radioplannen zijn. En dan gaat het toch naar het buitenland zijn. Denk ergens richting een Canarisch eiland te gaan.
1: Altijd leuk. Ibiza bij jou, dacht ik.
0: Nee, dat is een beetje gepasseerd ondertussen. Het is Mallorca geworden.
2: Hoe ga jij maar naar Mallorca?
0: We zijn er terug. Eind augustus voor nu en het hele seizoen. Dankjewel om te luisteren. En ook dankjewel Isabel, Desna, Nick, Riet, Nathalie, Bert, Seba en Pieter. Tot